0: heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
1: De Franse minister van Justitie heeft intussen al excuses aangeboden. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar hij bleef al die tijd toch buiten beeld. De zaak geldt als een van de grootste dwalingen bij de Britse justitie. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd, maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf en dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
1: Op de site van een chemiebedrijf in de Antwerpse haven is de voorbije dag een dodelijk ongeval gebeurd. Een werknemer werd er aangereden door een voertuig. De man overleefde de klap niet. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep, achter Schotland dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
3: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: campagne. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Live.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Edith hier. Ik ben helemaal in love van mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Lianne, het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: En minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview met de Amerikaanse zender NBC liever beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zijn totale rakettenarsenaal beschikt.
1: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
2: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
1: Correct, yes. Okay.
0: Uit een onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaan-oever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: En in Seoul in Zuid-Korea hebben duizenden mensen geprotesteerd. Ze eisen dat de lokale verkiezingen eerder deze week opnieuw worden georganiseerd, omdat er een tekort was aan stembiljetten. Daardoor zou een aantal mensen niet hebben kunnen stemmen. In zo'n 50 van de 14.300 stembureaus waren er niet voldoende biljetten en in ruim 20 stembureaus werd het stemmen stopgezet. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd, maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf en dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
0: Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zijn totale rakettenarsenaal beschikt.
2: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
3: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
2: Correct, yes.
3: Okay.
0: Uit een onderzoek van de verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. En op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden op de Jordaanoever al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: M&M Live.

0: Goedemorgen, het is 6 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er bijvoorbeeld 668 en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
1: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daarbij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
0: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Ze zegt dat er maatregelen zijn genomen, maar dat die vaak pas op termijn effect zullen hebben. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten. En nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken, zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, die kan een boete krijgen. De prijzen van wat we in de supermarkt kopen blijven stijgen. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden. Voor de oorlog in Oekraïne, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
2: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
0: Ons economisch programma De Markt gaat straks nog dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT1. En op VRT Max. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust onder meer radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben. Die waren afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De afgelopen dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. En dan begin volgende week wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid en tussen 18 en 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat-verkoper.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey Edith hier. Ik ben helemaal in love, want mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love is deze.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Vorige nacht waren er bijvoorbeeld 668 zogenoemde grondslapers en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
0: Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming over hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden varen. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of die geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord had al gesteld dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten en nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren kan een boete krijgen. Dat zegt de Vlaamse minister van Wonen Hans Bonte.
2: Wij willen vooral mensen die kandidaat huurder zijn en huurder zijn in de sociale huisvestingssector aanmoedigen, aanzetten om eerst en vooral Nederlandse taallessen te leren en anderzijds ook beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, omdat we er absoluut van overtuigd zijn als we als samenleving miljarden investeren in sociale woningen, dat er ook voor een stuk een inspanning zou moeten kunnen gebeuren, zodoende dat die sociale wijken ook leefbare wijken worden.
0: De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand mei gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is wel een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. En Laura Klaes van Testaankoop verwacht dat de prijsstijging de komende maanden mogelijk opnieuw sneller zal gaan.
3: Omdat we natuurlijk opnieuw met stijgingen zitten in de energieprijzen door dit keer de oorlog in het Midden-Oosten. We hebben gezien, al eerder met de oorlog in Oekraïne, dat als de energieprijzen stijgen, de prijzen in de supermarkt met een paar maanden vertraging ook stijgen. Dus ja, we verwachten eigenlijk dat we in de komende maanden ook weer stijgingen gaan zien in de producten in de supermarkt.
0: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT 1. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien. Zwaar bewolkt weer vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
4: Evelien de Bakker.
5: De vraag is, tellen tot 8, gaat het al lukken? En anders, er is nog voorbereidingstijd met Basil en Pompey. Goedemorgen.

0: is echt de leukste EEO uit de tiens. Mede mogelijk gemaakt natuurlijk dankzij Bessel. En dat op jouw zaterdagochtend. Ik ga je al voorbereiden. Want je gaat straks zeer vlotjes moeten tellen tot 8. En dat is ook mede mogelijk gemaakt dankzij een band uit de 90s. Het gaat superleuk zijn. Het was al veel te lang geleden dat ik die nog heb gedraaid hier in M&M Throwback. Dus ik dacht, kom aan de bakker, pak het vast en steek hem in de playlist. Want ik ben er redelijk zeker van dat je er zeer gelukkig van gaat worden. Het is echt voor zometeen al. En dat is natuurlijk de key van jouw zaterdag en zondagochtend. Dat zijn de leukste songs van vroeger. Zo een beetje hetzelfde gevoel terug bovenhalen van je jongere zelf, waar je toen mee bezig was. En je gaat het ook echt meemaken. En dat is zeer leuk tot 10 uur. Maar eerst, je weet hoe het gaat hier in M&M Throwback. Hier alleen zitten, dat is niet plezant. Het is altijd leuker met jou erbij. En zeker ook als je al vroeg moest opstaan, omdat het echt van moeten is. Dan heb je die steun echt wel nodig. Dus laten we die elkaar geven. Of het nu voor te werken is, om te blokken is. Of het toch voor het plezier is op de zaterdagochtend om 7:08. Wel, duw even je update van jouw zaterdag door in de app van M&M. Waarom ben je al of nog wakker met de bakker? Dat mag je nu laten zien, in welke manier dan ook. Met een foto, met een berichtje. Je weet het, je bent hier zeer welkom. En ik ben zeer blij dat jij er al bij bent.
1: M&M. Wakker met de bakker.

Ik zie ze al in de app van M&M. Heel veel sterren. M&M. Goedemorgen. Vooral heel veel helden die op dit moment al wakker zijn op een vroege zaterdagochtend. Dus laat jouw berichtje ook maar komen dat je kan bewijzen dat je zeer trots bent om op die zaterdagochtend al wakker te zijn of nog altijd wakker uiteraard. Want het is natuurlijk 16 minuten over 7. Zeer welkom ook in het eerste weekend van juni. En dan weet je, ah ja, amai, juli is zeer dichtbij, de zomer is ook zeer dichtbij. Maar voor heel veel mensen is de blok ook echt begonnen. En ook de examens zeer dichtbij. Ik heb een paar vrienden die in het onderwijs staan. En die waren ineens zo ook geschokt van, amai, maar mijn studenten zitten al bijna in de examens. Ja, zo snel gaat het allemaal natuurlijk. En als jij aan het blokken bent, ook heel, heel veel succes. Het ding is, waar je aan kan optrekken, is dat dit er ook bijna aankomt.

Koning Boudewijnstadion de allerlaatste keer dat je ze kan zien voordat ze echt vertrekken naar dat WK aan de andere kant van de wereld. Dus wel redelijk spannend. Ik vind het echt wel heel tof. Je kent mij uiteraard ondertussen al. Sport, dat is insane bij mij. Dus de adrenaline is al aan het razen, maar ik zie daar ook zo leuke dingen van passeren. Bijvoorbeeld een ploegfoto die compleet viraal is gegaan. Ik weet niet of je het al hebt gezien, maar het is super cool. Want dat is natuurlijk een traditie als je richting een groot kampioenschap gaat, dat je met je ploeg on the picture gaat. En Noorwegen heeft dat zeer goed aangepakt. Je kent daar onder andere Haaland van uiteraard, die je ook ziet spelen bij Manchester City. Maar wat hebben die mannen gedaan? Of vooral de fotograaf heeft dat bij elkaar gestoken. Die wou als ploegfoto echt het typische van Noorwegen naar voren brengen. Van de Vikingen die zich opmaken om naar Amerika te varen vanuit vroeger. En dus wat hebben die gedaan? Die zitten echt gewoon in Vikingpakken. Met zwaarden en met helmen. Ook op de achtergrond. Dus het is een zeer mooie natuur op de achtergrond. Met echte fjorden. Met zo'n boot. En ja, het is super cool. Ik zou echt, moesten zij voor mij op het veld staan, ik

0: Vikings in de app van M&M. Maar jij kan er nog altijd bij, dus laat het zien in de app. Wie is er hier al wakker met de bakker? Show you.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo's Koopman.
4: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Luister. Hoor je het ook?
10: Summer Deals!
9: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
11: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Goh, maar wat?
13: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
15: Voilà, dat is dan afgeboxt.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: M&M.
17: M&M Throwbacks.

0: heerlijke Milky. Just the way you are. Altijd leuk om te zien dat op zaterdag en zondagochtend altijd heel veel volk wakker is. Tristan bijvoorbeeld, die stuurt, ik ben hier al bezig van 5 uur deze ochtend. En het is, ja, het is met een laptop, het is met papier, het is met heel veel kleurtjes. Dus dat is blokken, hè, mannetjes, dat is blokken. Mario, die laat ook weten, goedemorgen van aan de Moezel. Zijn een verlengd weekendje hier met de vrienden, want wijnfeesten bij onze wijnboer, waar we al heel veel jaren lekkere wijnen halen. Zalig. Mario, laat het smaken. Hopelijk niet om 7:30 ochtends, maar dat het gewoon uitzicht is op de wijnen, uiteraard. Jessica die stuurt, we zijn net onderweg terug naar huis, al wakker van 2 uur. Nog even slapen. Oh, dat is hardgaand, maar komt ook helemaal goed. Ook een zeer leuk berichtje binnengekregen van Evelien. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Evelien Buil uit Aalst. En echt waar, er gaan leuke dingen gebeuren vandaag, lieve Evelien. Want ja, wat staat er op de planning?
1: Ja, ik ga vrijgezellen vandaag.
0: Voor jezelf, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, het is voor mezelf, het is voor mezelf.
0: Oké, en wat is de nodige informatie die je al hebt verkregen? Hoe ver sta je al?
1: Ik moet zwemgerief meenemen, propere kleren, maar ook vuile kleren, slaapgerief. Dus ik ga precies voor een week weg.
0: Evelien, met de rugzak en met een koffertje al richting de vrijgezellen. Oké, en wanneer gaat het allemaal starten?
1: Binnen een uurtje exact gaan ze mij komen oppikken.
0: Oké. En heb je al een idee wie dat je compagnie gaat zijn vandaag?
1: Mijn getuige komt mij ophalen en mijn beste vriendinnen die gaan ook allemaal mee.
0: Alright.
1: Dus het zal een leuke bende worden.
0: Maar ja, maar sowieso. Oh, Evelien, aftellen. En zeker ook zo,
1: ja.
0: die onzekerheid, dat is toch ook wel een beetje spannend, denk ik.
1: Oh, echt waar. Want ja, ik kijk er wel naar uit, maar ik weet ook niet naar wat ik moet uitkijken. Dus dat maakt het wel een beetje moeilijk.
0: Ja, nee, snap ik helemaal. Maar je bent in veilige handen. Dat is een zekerheid dat je ook al hebt. Wat er natuurlijk ook bij hoort, Evelien, en wat er ook al vast ligt, denk ik, is je gaat trouwen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hoe zit het daarmee? Is dat al voor binnenkort of hoe zit dat?
1: 26 september gaan we trouwen. En het meeste is zowel geregeld. Zo nog een paar jaar. Details, de finishing touch moeten we wel nog doen. Mm-hmm. Maar dat komt wel goed. Hè?
0: Absoluut. Wie is er gelukkig, hè, lieve Evelien?
1: Ja. Walter. En we zijn die dag ook 10 jaar samen.
0: Oh.
1: Dus ja, komt perfect uit.
0: Goh, echt waar. Zo mooie vooruitzichten. Niet alleen over een paar maanden, maar voor vandaag ook al. Gaat daar helemaal goed komen. Evelien, ik zou zeggen, geniet ervan. Laat het volledig over jou overgolven. Maar dat gaat helemaal in orde komen. Doe de groetjes daar en geniet ervan, hè.
1: Ja, mag ik ook even zeggen aan mijn getuigen dat ze super hard bedankt is om dit allemaal te organiseren voor mij. Ze is ook aan het luisteren, dus...
0: Kijk, daarvoor wil ik Avicii met heel veel plezier pauzeren en opnieuw laten starten.
1: Dank u wel.
0: Geniet ervan. Salutjes.
1: Dank u wel. Ga ik doen.

Amai, maar sorry. Ik zal zo graag met Evelien op vrijgezellen gaan. Wat enthousiasme. I love it. Met ook Avicii en Levels op jouw zaterdagochtend. M&M. Ja, ook heel groot enthousiasme over de concerten van Céline Dion. Je weet misschien, een tijdje geleden heeft ze in Parijs echt een heel pakket aangeboden van 16 concerten. Die vraag was insane. 480.000 tickets, die zijn zot snel verkocht. Dus Céline Dion die had gezegd afgelopen week van oké, ik ga nog een paar extra concerten doen in 2027. 10 in totaal. En uiteraard, heel veel mensen zijn er ook opgevlogen. Maar ik zag nu online, dus die ticketverkoop was eergisteren, dat Ticketmaster dat allemaal heeft tijdelijk moeten onderbreken. Er was iets verdacht aan het gebeuren, blijkbaar, op de website. Officieel werd er gezegd van dat er doorverkopers bezig waren en geautomatiseerd botverkeer. Ik heb geen idee hoe dat ze juist hebben gezien of hoe dat dan juist werkt. Maar zwart, ze hebben het volledig stilgelegd. Dus heel veel frustraties ook. Ook online zag ik het overal passeren. Van hoe is dat nu mogelijk dat dat nu nog altijd gebeurt? En dat het altijd allemaal zo moeilijk moet gaan. Maar zwart, de verkoop is terug hervat geweest en de tickets zijn weer de deur uitgevlogen. Ongelooflijk. 16 shows voor Céline Dion. Maar ik snap het wel. Een icoon en dan die songs. Insane.

0: Dat is Eminem Throwback, mannetjes. Eminem Throwback Takeover. Het zijn echt de leukste songs van vroeger. Persoonlijk bij die Céline Dion en I'm Alive. Ik ken die van Stuart Little. Als je die film ooit hebt gezien, dat was de soundtrack. Ha, zalig. Terug naar je jongeren zelf gaan, dat is altijd gewoon super plezant om te doen. En het is nog leuker als je dat zelf kan beslissen met welke song we dat allemaal samen gaan doen. Dus denk er eens over na. Misschien heb jij ook wel zo'n nummer waarvan je denkt van, ah ja, dat staat in mijn Spotify-playlist bijvoorbeeld. Ik word daar altijd vrolijk van als ik dat terughoor, want het doet mij denken aan die herinnering of die herinnering of dat moment. Wel, neem ons even mee. Jouw song mag je nu doorduwen in de app van M&M. Het mag er eentje uit de 90's zijn, de teens, de nillies. Je weet het, het mag gewoon niet van dit moment zijn. Dat is de enige regel die ik je geef. Het is M&M Throwback natuurlijk. Titel en artiest, laat maar komen.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht, hè.
6: Rustig, Sian, even niet.
5: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker daar.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC, beweegt met je mee. M&M.

0: deze man. Komt naar de laatste dag van de Lokersfeest trouwens. Hun line-up is ook volledig compleet, dus ga het zeker checken.
1: Blokradio.
0: De grootste aanwinst van deze periode. Dat zijn niet jouw boeken. Dat zijn niet jouw fluo-stiften. Allee, ze zijn zeer handig natuurlijk tijdens het studeren. Zeer cruciaal ook. Maar Blokradio, dat is echt een aanwinst in je leven. Je hoort het elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond vanaf 6 uur hier op M&M. Samen met Robin Keijhaard en Julie van den Steen. En dat is gezellig, man. Dat is met tips, wat ook zeer belangrijk is. Maar ontspanning, dat is ook zeker belangrijk. En dat doe je door zelf bijvoorbeeld te laten weten dat je aan het studeren bent. Door even de bloktelefoon op te nemen. Maar ook door zeer leuke concerten natuurlijk. Die kan je ook altijd terugvinden via de app van VRT Max. Dus ga daar ook achteraf van genieten, met beeld. En bijvoorbeeld, Berre die was afgelopen week te gast. En dat klonk heerlijk.

0: Yesterday, Tomorrow.
1: Heerlijk, zijn nieuwe song Yesterday, Today, Tomorrow, helemaal live. Kan je dus ook herbeleven via de app van VRT Max. En het is na een week niet gedaan, voor alle duidelijkheid, die blokradio. Nee, volgende week ook nog, de week erna ook nog, terwijl jij vol een bak aan het studeren bent. Het is echt een meerwaarde om te luisteren, dus doe dat. En ik kan al vertellen dat maandag Brechtje Iring te gast gaat zijn.

En natuurlijk jouw moment van happiness. Want Throwback Takeover, dat is jouw kans om een lievelingssong van vroeger aan te vragen in de app van M&M. Brian bijvoorbeeld stuurt Right Now van Aiken. Geeft me goede herinneringen van vroeger. We zaten toen met vier op de achterbank. Allemaal vrienden onder elkaar luidkeels mee te zingen. Terwijl mijn vader zich probeerde te focussen op de weg. Tristan die laat weten. Ja, een nummer waar ik altijd heel blij van word is Footloose van Kenny Loggins. Omdat Footloose de eerste dans- en muziekfilm is die ik ooit heb gezien. En dat samen met opa. Julie van Belgen die had ook een zeer goede suggestie. Ja, terug naar de diepe teens. En dat voel je wel, hè. Hiervan denk je, oh my god, ja, deze. Alexis Jordan, heb

0: Vanavond op VRT1.
1: Alles wat je aanraakt, krijgt een rare gloed.
2: Mag ik zeggen dat het een soort van God voor u is ook?
1: In Vlaanderen,
2: ja?
1: Mocht ik in een God geloven, hoopte ik dat het Hugo Matthijs was.
0: Op VRT1, in Daar zijn beelden van, zoekt Thijs van Neste de absurditeit op. Op VRT Canvas kan je terecht als je zin hebt in de misdaadserie Black Sands. En op VRT Max krijg je een unieke kijk in het leven van Marilyn Monroe, Rise of an Icon. Veel kijkplezier.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, roséweken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Ortwin Lansens.
10: De prijzen in de supermarkten blijven stabiel. Vorige maand stegen ze met 0,27%. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit de maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is wel een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Maar over het algemeen zijn de prijzen nog altijd veel hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. En Laura Klaes van Testaankoop verwacht dat de prijsstijging de komende maanden mogelijk opnieuw sneller zal gaan.
11: Omdat we natuurlijk opnieuw met stijgingen zitten in de energieprijs, door dit keer de oorlog in het Midden-Oosten. We hebben gezien, al eerder met de oorlog in Oekraïne, dat als de energieprijzen stijgen, de prijzen in de supermarkt met een paar maanden vertraging ook stijgen. Dus ja, we verwachten eigenlijk dat we in de komende maanden ook weer stijgingen gaan zien in de producten in de supermarkt.
10: In Anderlecht is een dakbrand aan de gang met zware rookontwikkeling. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloerse verdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluimen zijn tot ver te zien. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders moeten Nederlands leren en zich inschrijven bij de VDAB terwijl ze naar werk zoeken. Wie dat weigert, zal meer huur moeten betalen, zegt Vlaamse minister van Wonen Hans Bonte.
12: Voor de laatste inkomens gaat dat over extra €50 per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomens zoeken, naar €150 per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
10: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten hebben dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. In de Nations League hebben de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Zo blijven ze tweede in de groep na Schotland. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Tessa Willard, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat voor de Flames.
13: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd, maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt en dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
10: Het is zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog.
9: M&M.
14: Evelien de Bakker.
8: Het kon meer dan 6 zijn, het kon beter, maar het kon ook slechter. Het voelt zo'n beetje als je resultaten na het blokken. Heel grappig.

van Macklemore en Ryan Lewis op jouw zaterdagochtend. Als je het nodig hebt, als je het voelt, van het wordt hier geen gemakkelijke vandaag. Gelukkig is er M&M Throwback. Gelukkig zijn er de songs van vroeger die jou een warm gevoel geven van binnen. En waar je denkt van, ah ja, maar die. Bijvoorbeeld Macklemore, Ryan Lewis, maar dit ken je ook natuurlijk. Dit is Michael Jackson met Beat It.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: M&M Live.
3: Weekend, het begin van jouw zaterdag, ook 14 minuten over 8. Het is zeer wisselend buiten, hè? Ik weet niet of je het al hebt gezien, ik ben deze ochtend wel heel even met de zonnebril op richting Brussel kunnen rijden. Maar dan was het gepasseerd. Dus we gaan straks eens checken wat het weer van vandaag brengt en het weer van het weekend. Want heel veel mensen zitten er ook op te wachten. Stefanie bijvoorbeeld, die heeft een tuinfeest vanavond. Allee, het begint om 4 uur, dus het gaat wel lang uitlopen. Dus tentje zetten, ja, nee. De keuze is eerder ja, maar we zullen het straks sowieso nog dubbel checken. En er wordt ook veel op vrijgezellen en over vrijgezellen gegaan en getrouwd het weekend. Het is insane. Ook een Ninka was het, die een berichtje had gestuurd dat ze vandaag haar trouw heeft. Echt waar, ga stralen en geniet er keihard van, uiteraard. We gaan vooral even uitkijken naar morgen. Want morgen hier in M&M Throwback, dan mag ik iets weggeven. Ik ga er zeer blij van worden. Het was ook een bericht dat je deze week hebt gezien rond Taylor Swift. Dat zij de soundtrack gaat maken voor de nieuwe Toy Story film. Ja, het is eigenlijk al gemaakt, maar zwart, het werd ineens bekendgemaakt. En toen dacht ik, wauw, Toy Story. Ja, dat is echt iets zeer M&M Throwback uiteraard. Maar morgen mag ik tickets weggeven voor die nieuwe Toy Story film. De avant-première. Dus zorg dat je erbij bent. Het gaat na 8 uur gebeuren. Dus dan weet je het dat je up and running moet zijn om er helemaal bij te zijn. Als je vanavond, net zoals Stefanie, dat tuinfeest hebt en je zorgt ook nog voor de zeer goede beats, je bent er nog naar op zoek, dan kan ik je zeer hard adviseren om richting VRT Max te gaan naar het kanaal van M&M. Want daar vind je zeer veel zomerse beats die je misschien nodig hebt dankzij DJ Magic. Want elke avond tussen 9 en 10 hoor je hier op M&M Magic Summer. Dat is dus onze DJ Magic die een uur lang alle leukste songs in elkaar draait. En dat wil je niet missen. Dus echt voor je tuinfeest is ideaal. Dat is echt waar. En dan was ik aan het denken, een nummer met Magic in. En zelfs, ik heb er eentje gevonden met ook een Magic-vermelding in de artiest. Welke zou dat kunnen zijn?

0: Dus van Siska Going Wild. Filmpje doorgestuurd in de app van M&M. Op Magic System, Magic in the Air op jouw zaterdagochtend. En het wordt nog leuker met M&M 1000 Unlocked. Want normaal gezien is de gang van zaken als je een song wil aanvragen. Dan tik je gewoon de titel en de artiesten in de app van M&M. Maar dat gaat niet lukken nu met M&M 1000 Unlocked. Want wat jij gaat doen, dat is een song kiezen uit de M&M 1000. Maar je gaat totaal niet weten wat eraan komt. Want een getal, dat is wat ik wil zien in de app van M&M. Dus je gaat dit doorsturen tussen 1 en 1000. Dat mag 1 zijn, dat mag 1000 zijn, dat mag alles ertussen zijn. En de song die achter jouw getal zit, in de M&M 1000, die ga ik draaien. Dus het wordt een verrassing voor jou, een verrassing voor mij, een verrassing voor iedereen. Maar het is gewoon heel leuk om te doen. Dus doe even mee, jouw lievelingsgetal. Een getal dat je daar in je omgeving ziet. Het maakt niet uit, je stuurt het nu door in de app van M&M.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op Country Steaks.
4: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
6: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
8: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
9: Uw mobiliteitsbudget?
8: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: als je dat filmpje ooit hebt gezien, je kan het niet meer ontzien. Twee volwassen mensen staan te dansen in de keuken met de mededeling erbij. Mijn zusje heeft het uitgemaakt met haar lief en mijn ouders zijn supergelukkig. Tot deze song van Kelly Clarkson. Peggy die stuurt het cijfer 26 door voor M&M 1000 Unlocked. En ik kan zeggen, dat is een boost, jongens.
1: 26. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Het schoonste dat je leven kan domineren, dat is de liefde. Oh. Ja. David Guetta vertelt er straks al over. Nu is het 8:30. Goedemorgen, Ortwin.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Minister van Justitie Annelies Verlinde heeft een voorstel klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is bezorgd over spionage uit Israël. En het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. Meer info daarover krijg je om 9 uur.
2: Evelien de Bakker.

0: Avicii, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Collega's, hè?
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
1: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
8: We zullen zo horen of het groot lot hebben gewonnen met het weer. Maar ik denk het niet, Bram.
9: Nee. We gaan het niet droog houden vandaag, Evelien. De eerste regen valt op dit moment al in delen van West-Vlaanderen. Ja, en die regen die trekt dan door naar het oosten. Hè. Dus in de voormiddag wordt het geleidelijk aan overal zwaar bewolkt. Met hier en daar al wat lichte regen. Rond de middag hebben we dan een meer actieve regenzone die van west naar oost over het land gaat trekken. En dan daarachter, voor de latere namiddag, hebben we opklaringen. Maar ook nog wel een aantal felle buien met kans op onweer. Dus een beetje van alles vandaag, maar nat worden we zeker. Bij temperaturen rond 18 graden en goed voelbare wind uit het zuiden tot zuidwesten. Ook vanavond zijn er nog buien met onweer, maar in de loop van de nacht wordt het dan toch wel droger. Minima van 8 tot 13 graden. En ook morgen krijgen we droger weer, met 's ochtends nog een paar opklaringen. Maar al snel wordt het meestal zwaar bewolkt. Er kan in de loop van de dag een enkel buitje vallen, maar dus op de meeste plaatsen dat droge weer. Goed voelbare wind opnieuw uit het zuidwesten en temperaturen rond 18 graden. Maandag dan start met zon en wolken. In de namiddag opnieuw een regenzone bij 19 graden. En ook daarna, dinsdag en woensdag en nog de dagen nadien, zitten we in winderig en wisselvallig weer met dus geregeld regen of buien. En ook de temperaturen die zijn aan de frisse kant.
8: De laatste waterdruppels hebben we zeker nog niet gezien, maar dat komt helemaal in orde. Dankjewel, Bram.
9: Bye bye. M&M Throwback.

Amai, deze stuurt. Amai, maar zo lang geleden die van Ellie Goulding. Grote fan van haar geweest jaren geleden, maar ik was toch even vergeten. M&M Throwback. Als dat het maar is dat je vergeet van wie je fan bent of was. Dat is zeer goed, Maite. Kijk, zeer blij dat jij erbij bent op deze zaterdagochtend. En het wordt ook alleen nog maar beter. Want ik ga jou meenemen naar afgelopen week. Naar een cover die Maureen heeft gebracht van de M&M Ochtendshow. En dat is echt als altijd van zo'n topkwaliteit. Dat is insane. Ze pakt songs vast waarvan je denkt van, amai, die zijn heel heftig om te zingen. Maar dan brengt ze die ook nog eens op een heel andere manier. Dat heeft ze deze week gedaan met een song van Harry Styles. Je weet wel, die man die niet naar België is gekomen met zijn Together Together Tour. Wel 10 keer in Amsterdam. Gisteren was trouwens de allerlaatste. Wat wel een zeer bijzonder moment moet zijn, denk ik, als je daar kan bij zijn. Maar goed, we gaan even richting Amsterdam. Een klein beetje, maar dan dankzij Maureen. Geniet van deze cover, want het is zeer mooi. Het komt binnen en dat is wat je nodig hebt op een zaterdagochtend. Dit is Golden. M&M.

0: naar het BK Ropeskipping, want hij stuurt, amai, die Agnes en Release Me. 2 jaar geleden heb ik daar mijn ropeskipping sessie opgedaan tijdens het BK. Zalig. Voilà, en dat is M&M Throwback natuurlijk. Je hoort een bepaalde song en hup, je bent ineens een paar jaar terug in de tijd en je ziet jezelf staan of springen natuurlijk met het ropeskippen bijvoorbeeld, zoals bij Louis, dat je helemaal terug mee bent. Dus dat is het leuke natuurlijk aan deze show. Elke zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10 natuurlijk. En morgen wordt het nog leuker, want ik ga jou exclusief sturen richting een avant-première. Die van de nieuwe film van Toy Story. Je hebt het misschien deze week wel gehoord dat Taylor Swift daar de soundtrack van heeft gemaakt. En dat maakt het natuurlijk nog extra interessant. Dus als jij wil gaan, dan zou ik morgen zeker luisteren naar M&M Throwback. Want het is natuurlijk, als je zo Woody en Buzz Lightyear terug kan zien, dat is heel cool. Dat is ook heel M&M Throwback. Dus jouw duo-ticket, je wint het morgen. Dus wees er zeker bij. En straks na 9 uur is er natuurlijk ook nog 10 tot 10. Een half uur lang de beste 10 song. Ik kan je echt garanderen, je wilt het niet missen.
1: Naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
2: De finale week van de Campus Cup.
3: Wat een nerd ben jij, Lara.
4: Heel veel adrenaline.
5: Wat is je antwoord?
6: Poedel.
3: Zeker van Sam?
6: Ja hoor.
5: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
2: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
2: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
9: Kijk eens in mijn jas.
8: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
2: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur. Met Ortwin Lansens.
12: Er komt misschien een verlenging van de abortustermijn. Minister van Justitie Annelies Verlinde legt die weer op tafel. CD&V heeft een wettekst klaar om die termijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde nochtans om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar verder dan 14 weken wil haar partij CD&V dus niet gaan.
13: Dit is een heel fundamenteel thema dat gaat over het ongeboren leven, waarbij wij met dit voorstel trachten een evenwicht te vinden tussen meer ruimte voor de autonomie voor de vrouw, maar tegelijkertijd de bescherming van het ongeboren leven. Het is zo dat als een vrijwillige zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden na 15 weken, dat de ingreep veel drastischer is. Ook op het moment dat de foetus al veel verder ontwikkeld is. Het is precies dat evenwicht dat gezocht wordt met dit voorstel.
12: Vrouwen die slachtoffer werden van een verkrachting zouden wel tot 18 weken hun zwangerschap kunnen afbreken. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat inlichtingendiensten hebben verspreid. Lucas Lecluze, waarover gaat het concreet?
14: Wel, het zijn medewerkers van het Pentagon die merken dat Israël actief mensen gaat benaderen om informatie te verzamelen over interne discussies die worden gevoerd binnen de regering van Donald Trump. Vooral discussies die gaan over de oorlog in Iran. Ze doen dat met spionnen, maar bijvoorbeeld ook door toestellen te hacken. En dat heeft nu echt wel een kritiek niveau bereikt, staat er in dat rapport.
12: De VS en Israël zijn nochtans bondgenoten, al staat hun relatie onder druk. Israël blijft de gewapende groep Hezbollah in Libanon bombarderen. En als dat niet stopt, wil Iran niet onderhandelen over vrede met de VS. Ondertussen blijven de VS en Iran elkaar aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de ooit 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat vandaag en morgen het Hommelweekend organiseert om meer aandacht te vragen voor de pluizige wilde bijensoort. De hommel is heel belangrijk voor onze natuur en ook voor de economie, zegt Natuurpunt.
9: Als het gaat over bestuiving, dan denken mensen vaak aan honingbijen, maar wilde bijen, waaronder die hommels, zijn ook heel efficiënte bestuivers. Dus het is niet alleen belang voor de natuur, maar er is bijvoorbeeld ook een economisch belang. De bestuiving van planten, denk aan heel de fruitsector in Limburg, die is ook afhankelijk van die bestuivers. Dus het is effectief essentieel dat we die hommels helpen en beschermen.
12: In de Nations League hebben de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Zo blijven ze tweede in de groep na Schotland. Dinsdag is er een laatste kans in en tegen Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Het is zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust, maximaal tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog.
15: Evelien de Bakker.
0: Als buiten geen optie is, dan is On The Floor een zeer goede locatie om te zijn.

vanavond ook staan. Ja, ik heb straks een trouwfeest, uiteraard. Dus morgen vroeg, ik ben zeer benieuwd in welke staat van ontbinding ik hier ga zitten. Maar het komt helemaal goed, uiteraard. Eminem throwback tussen 7 en 10. En altijd blij als jij erbij bent. Zoals Nikita, die ook al een berichtje heeft gestuurd, dat ze gaat genieten van een luie zaterdag. Nice. Zo moet je het ervan nemen, uiteraard. De spanning is natuurlijk aan het opbouwen. Richting één specifiek moment. Ah ja, het ook bij mij, maar bij heel veel mensen denk ik ook wel. Want het WK voetbal komt dichter en dichter. Volgende week donderdag is al de openingsmatch. En dan de wedstrijd van de Rode Duivels is de maandag daarop. Dus het is nog even wachten. Allee, eigenlijk niet, want ze hebben vandaag nog een oefenwedstrijd, onze Rode Duivels. Ze hebben de eerste al gewonnen tegen Kroatië, was met 0-2. Heeft heel veel deugd gedaan voor alle spelers. Het was ook een beetje zoeken natuurlijk. Maar vandaag is het tegen Tunesië. Dat is trouwens hier in België, hier in Brussel, in het Koning Boudewijnstadion. En dat is volledig uitverkocht. Geen plaatsje meer te bespeuren. Iedereen gaat daar naartoe vanaf 3 uur en ook vanaf 2:30 te volgen op VTM. Maar natuurlijk voor de Rode Duivels spannende tijden, want ze zijn een van de weinige ploegen die nog moeten vertrekken richting Amerika voor dat WK. Ik weet niet of je die foto hebt gezien van Noorwegen. Dat is zo altijd typisch dat ze een soort van ploegenfoto nemen, uiteraard, voordat ze vertrekken. Maar bij Noorwegen, dat is om schrik van te krijgen. Die hebben zo de Vikings nagedaan. Het is echt met zwaarden, het is met pijl en boog. Het is met niet sympathiek lachen. Het is echt, moest ik die zien op een veld? Ik zou echt weglopen. Maar het is super chic ook. Het is met de fjorden op de achtergrond, een bootje erbij. Maar uiteindelijk hebben ze toch besloten om toch het vliegtuig te nemen. Want anders zouden ze zeer lang onderweg zijn natuurlijk. Maar goed, laten we eerst maar supporteren voor de Belgen voor de oefenwedstrijd van straks. En je weet het, je kan het ook altijd volgen op Sporza.

0: Europabank. De bank die durft.
1: Knaldi.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: M&M Live.
3: Dat is ons song, iedereen kent die. Maar titel en artiest is soms moeilijk te vinden. Eric Prydz en Piano.
4: M&M.
3: Kwart over negen op jouw zaterdagochtend en de eerste shock was nog niet verwerkt en de volgende stond al helemaal klaar. En ik was zelf echt, ik zag het online en ik was echt zo in ongeloof. En ik denk dat jij dat misschien ook wel hebt gevoeld, dat je echt dacht van, maar dit kan toch niet? Want een kleine 2 weken geleden was er het nieuws dat Margriet Hermans ongeneeslijk ziek was. Een zeer heftige kanker, heel agressief. En woensdag was er al de update dat ze overleden is. Heel moedig ook zelf die keuze gemaakt, 72 jaar. En daarmee de mooiste glimlach die nu op een andere manier iedereen gaat blijven inpakken. Ook zeer, zeer mooi om te zien hoe warm mensen haar herdenken, hoeveel reacties dat daarop komen. Woensdag is er die begrafenis, dat gaat in Merksplas door. En iedereen is daar ook welkom die afscheid wil nemen. Het gaat met gigantische schermen zijn, ook buiten. Want elke zaal is natuurlijk te klein voor zo'n groot en warm iemand.

0: zal wel altijd lekker blijven hangen. Deze van Margriet Hermans. Op jouw zaterdagochtend zometeen Fleetwood Mac.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
6: Camber, more space for your place.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
8: Voorwaarden op

Laten we samen The Bad Days deleten. Alleen met Daniel Paltrow later weer. 10 jaar geleden liever, amai, was het niet zo'n slechte dag voor deze man.

je heette Netsky. En ik heb het al verklapt natuurlijk. Want exact 10 jaar geleden kwam zijn derde album uit. En hij moest niet lang nadenken over de naam. Het was gewoon 3. Gewoon het cijfer 3. Zeer gemakkelijk in Romeinse cijfers. Die Work It Out stond daarop. Was samen met Digital Farm Animals. En dat was een succesformule. Want de andere samenwerking met Digital Farm Animals was ook een zeer grote hit. Was deze van Netsky, Rio.

we zitten al los in de teams met Netsky. Een half uur lang duwen we de poorten open van 2010 tot eind 2019 met de leukste songs. Ook dankzij Rihanna en Rude Boy.

indruk durven en proberen maken op Avicii door domme dingen te doen. Dat hoor je zometeen. En ook Katy Perry is erbij. Werchter Boutique.

0: Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.

Eyeliner op Werchter Boutique. Dat samen met Pitbull, met Mika, met Pommelien Thijs. En het gaat gebeuren op zaterdag 27 juni. Officiële start van jouw festivalzomer. Deze man, die ken je ook, zou ook perfect in die line-up passen, vind ik. Sean Paul, She Doesn't Mind, in 10 tot 10.

Ik hoor het je denken. En ik vroeg het mezelf ook direct af. James Bay. Waar is die man nu? Die gast met zijn half lang haar. Heel vaak een hoedje op. Ja, blijkbaar echt nog aan het toeren, vol een bak. Maar je kent hem vooral van deze Hold Back the River op jouw zaterdagochtend. En hier in 10 tot 10, maar zo meteen gooien we de tiens buiten, want jouw M&M 50 staat voor de deur. En een Charlotte Siebe, die gaat ook aankloppen zometeen. Ze gaat met jou richting de nummer 1. De song die jij het hoogst hebt gestemd in de lijst. Maar dat is voor zometeen natuurlijk, want je krijgt er nog eentje hier in 10 tot 10. En dat is energie, dat is kracht. Dat zijn de Imagine Dragons, Whatever It Takes.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar we voelen zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
6: Caraïbisch blauw.
7: Of tropisch groen.
8: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
8: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
11: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
12: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
13: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
15: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
16: Een hele goede morgen, het is 10:00.
17: VRT Nieuws.
16: Krijg je van Ortwin Lanses.
18: Er komt misschien een verlenging van de abortustermijn. CD&V heeft daarover een wetsvoorstel klaar. Op dit moment kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden. Dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde nochtans om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Dat gaat te ver voor CD&V en kan enkel bij slachtoffers van een verkrachting.
19: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
18: Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat inlichtingendiensten hebben verspreid. Lucas Lecluze, waarover gaat het concreet?
20: Wel, het zijn medewerkers van het Pentagon die merken dat Israël actief mensen gaat benaderen om informatie te verzamelen over interne discussies die worden gevoerd binnen de regering van Donald Trump. Vooral discussies die gaan over de oorlog in Iran. Ze doen dat met spionnen, maar bijvoorbeeld ook door toestellen te hacken. En dat heeft nu echt wel een kritiek niveau bereikt, staat er in dat rapport.
18: De VS en Israël zijn nogthans bondgenoten, al staat hun relatie onder druk. Israël blijft de gewapende groep Hezbollah in Libanon bombarderen. En als dat niet stopt, wil Iran niet onderhandelen over vrede met de VS. Ondertussen blijven de VS en Iran elkaar aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een grote drone-aanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de opvallendste doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In die stad wordt vandaag de derde en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de laatste dagen verschillende keren onder vuur, vooral om de druk op Rusland en Poetin op te voeren. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de ooit 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat vandaag en morgen het Hommelweekend organiseert. De pluizige wilde bijen zijn belangrijke bestuivers van planten en dus cruciaal voor de natuur en onze voedingproductie. Maar ze hebben het moeilijk en daar zijn verschillende oorzaken voor, zegt Natuurpunt.
3: Bijvoorbeeld klimaatverandering met extreme droogtes en hittegolven, te weinig bloemen in het landschap door te nette tuinen en stikstof, pesticiden die nog altijd massaal gebruikt worden. De natuurhoekjes die er zijn, die zijn al maar meer versnipperd eigenlijk. Ja, Vlaanderen is heel volgebouwd. En dat alles samen maakt het dat die hommels het hier zo moeilijk hebben.
18: Zwaar bewolkt vandaag, met na de middag regen vanaf de kust, maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog.
7: M&M.
9: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
16: Charlotte Siebe. Het is zaterdag, ik hoop op een zonnetje en ik hoop dat je meeluistert naar jouw favoriete hits. We gaan erin vliegen. 3. Vorige week, toen was dat onder andere Fever Dream.

De Bausa met Magnetic. Die veroverde je hart en de tweede plaats. En dat is natuurlijk heel terecht. Ik voel gewoon de zon als ik dit luister. En jouw nummer 1, dat was Queen Olivia Dean. En dat rijmt met So Easy to Fall in Love natuurlijk. Bam, nieuwe week, nieuwe top 3. En die gaan we nu samen ontdekken. We beginnen direct goed met Olivia Dean met Man I Need op 50.

altijd een goede start met Olivia Dean. Ja, you know the drill by now. Iedere week ga jij naar de VRT Max, het VRT Max kanaal. Op VRT Max, het M&M kanaal, ook een hele goede morgen. Om daar jouw top 3 door te geven. Van jouw favoriete hit van het moment is dat. En dan iedere zaterdag van 10 tot 1 uur tellen wij hier samen af van 50 tot 1. Bam. Dat is sfeer alom. Het kan niet op, maar... Er is ook altijd een momentje van afscheid nemen, want soms moeten er hits de lijst verlaten. Merci voor je diensten, maar het is goed geweest. En dat uitzwaaien, dat gaan we dus nu even doen. Zeg maar dag tegen de volgende hits.

0: Just the Way You Are van Milky. En Mel Grab, dat was het. Voilà, c'est. M&M. Vrouw presenteert zowat alle programma's, laat tussendoor haar appendix verwijderen en brengt dan nog eens mega goede hits uit. Het is Laura Tesoro. Ze staat op 47 met Plastic Paradise.
1: M&M. Nieuw in de M&M 50.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.

0: bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Oh, roséweken.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: M&M 50.
12: 45.

0: Thomas Gray met Rumors staat op 44.
1: Nieuw in de M&M 50.
0: Jonas Blue uit de UK kwam ooit al eens langs bij M&M. Brengt nu samen met Malef zijn nieuwe song Edge of Desire op 43. I'm going on.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix met Repeat It. Zoals iedere week vraag ik het je opnieuw. Wat ga jij doen deze zaterdag? Ga je werken? Ga je in de zetel hangen? Ga je lekker koken of bakken? Ik weet het allemaal niet. Laat het me weten en geef mij inspiratie voor de rest van mijn dag. Dat is altijd gezellig. Laat het weten in de app van M&M. Wat ga jij doen vandaag?
1: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Ik snap dat hier niet van die...
7: Die desregistratie bedoelt je?
6: Ja.
7: Daar kan ik u bij helpen.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
9: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
10: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
9: Die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
10: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
9: Ah, ja?
10: En daardoor veel minder potten verf, hè?
9: Ah, bon.
10: Ja.
9: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. M&M
12: 50.
13: 40.

0: op 40. Jelly Roll met I'm Good. Ik vroeg je wat jij ging doen vandaag en Els Cornet die stuurt Vaderkesdag een weekje vroeger vieren. En dat is waar en dat is een goede reminder, want het is inderdaad volgende week 14 juni Vaderdag. Dus als er tips zijn voor cadeaus of zo, je mag het altijd sturen in de app van M&M. Want voor Vaderdag is dat toch op een of andere manier altijd moeilijker dan voor moeders. Hè. Moeders kan je van alles geven, die zijn altijd content. Bij vaders, ja, die zijn zo praktisch ingesteld en die hebben altijd alles al. Dus dat is altijd moeilijk. Dus tips altijd welkom in de app van M&M.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de M&M 50.
0: Ja, de zomer is daar en Meteor die staat waarschijnlijk te popelen om deze hit te spelen voor jou. Staat op 39. Zijn allernieuwste Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Niall Horan met Dinner Party. Zijn er hier mensen die Temptation Island hebben gezien? Want wat was dat daar allemaal, mannetjes? Dat was daar de Manosphere alom. En het volgende lied heeft als naam eigenlijk het antwoord als je vraagt aan Jay en Elias wat ze in de zee hebben gedaan. Dan zeggen die gewoon, I don't know. Van Nina Black. Staat op 36 in de M&M 50.
1: M&M 50. Charlotte Siebe. Yeah.

0: Het wordt alleen maar beter in het laatste uur van de M&M 50. Maar eerst nog twee uur.
1: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
2: De finale week van de Campus Cup.
3: Wat een nerd ben jij, Lara.
4: Heel veel adrenaline.
5: Wat is je antwoord?
6: Poedel.
3: Zeker van Sam?
6: Ja hoor.
7: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
2: Finale week van de Campus Cup.
8: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
2: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Scary Movie is terug.
1: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
10: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M kanaal op VRT Max.
10: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
11: I have been preparing for this for years.
1: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
14: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
15: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
16: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
13: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
14: Och, jongen, is wel een naald, hè.
17: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: van Ortwin Lanses.
1: De brand in Anderlecht is nog niet geblust. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. De brand is vanmorgen rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een enorme rookpluim. Volgens de Brusselse brandweer is de rook intussen fel verminderd, maar zal het blussen nog uren duren. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Een brandweerman is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeentelijk noodplan is afgekondigd. In Frankrijk is er morgen een witte mars ter nagedachtenis van Liana, het meisje van 11 dat eergisteren is teruggevonden in een graansilo. De doodsoorzaak van het meisje wordt nog onderzocht. De zaak veroorzaakt heel wat ophef, want de hoofdverdachte wordt genoemd in 5 zedenzaken. Correspondent Frank Renaud.
2: Het leidt tot enorme ophef de hele afgelopen week al en naarmate meer bekend werd dat justitie erg langzaam heeft gewerkt, werden de reacties steeds feller. Zelfs president Macron noemde het onaanvaardbaar en de minister van Justitie verging gisteren in het best bekeken televisiejournaal om te zeggen: wij hebben ongelooflijk gefaald.
1: In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere, onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader, die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar hij bleef al die tijd toch buiten beeld. De uitspraak van de rechter leidt tot veel kritiek, omdat de echte dader vroeger kan vrijkomen en in principe minder lang vast zou kunnen zitten dan de onschuldige man. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat vandaag en morgen het hommelweekend organiseert. Hommels zijn belangrijke bestuivers van planten, maar ze hebben het moeilijk, onder andere door de klimaatverandering, het gebruik van pesticiden en de versnippering van de natuur. Natuurpunt legt uit wat je zelf kunt doen voor een hommelvriendelijkere omgeving.
3: Door ervoor te zorgen dat er in je tuin bloemen aanwezig zijn, een variatie aan planten in borders, niet alleen lentebloeiers of zomerbloeiers, maar bijna heel het jaar door. En daarnaast ervoor zorgen dat de klavers en de madeliefjes in je gazon, dat die ook tot bloei mogen komen, dat niet alles altijd kort afgereden is en geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat is ook een belangrijke tip.
1: Het is zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust, maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen starten met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar wel meestal droog.
4: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen. M&M 50.
0: Charlotte Siebe. De regen die gaan we negeren. Ik speel gewoon muziek waarvan de zon moet schijnen. Of een Bach met Miles Away staat op 34.

0: Max en Andy Grammer met The Thing I Love.
1: Dit is de sterkste stijger in de M&M 50.
0: Als er één iemand is die van mij iedere week de sterkste stijger mag zijn, dan is dat zeker Judith. 9 plaatsen omhoog met I'd Love to Be in Love.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
11: Amai, ik proef weer precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: M&M 50.

Thomas De Lange, die stuurt in de app van M&M. Ik ga vandaag wat in de tuin werken en radio luisteren en voetbal kijken. Groetjes Thomas, top M&M. Heel veel groetjes terug, Thomas. Veel plezier.

0: Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
1: M&M. M&M 50. 25.

0: Net over de helft Taylor Swift met Elizabeth Taylor op 24. Ik ga je nog eens uitleggen hoe deze lijst gevormd wordt. Want ik krijg toch veel berichtjes op de app van M&M van speel dit liedje, maar mannetjes, nu kunnen we dat niet meer kiezen. Wat jij moest doen was deze week stemmen op de M&M 50 die ik dan vandaag speel. Jij stemt voor jouw top 3, dat doe je op VRT Max op het M&M kanaal daar. Vul je je top 3 in en dan elke zaterdag van 10 tot 1 komen wij hier samen, heel mooi. En dan speel ik 50 songs die jij geweldig vindt. De beste hits van nu. Gaan we recht naar die top 3 waar we dan samen naar aftellen. Supergezellig, alleen maar leuke muziek. Dus als jij wilt dat jouw favoriete hit gespeeld wordt, ga dan naar VRT Max en stem daar voor jouw M&M 50.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: M&M 50.

Het volgende lied is zo'n zomerse vibes. M&M 50. Waarom krijg ik van de intro van dit lied zin om naar Italië te gaan? En daar ergens op een plein te walsen. Kan ik walsen? Nee. Dat is ook het punt niet. Het is eerder de vibe rond heel dit lied. Het is Bruno Mars met Risk It All. Het staat op 21.

Ik ga weer iets proberen. Ik ga weer proberen een hit in de M&M50 te krijgen, zoals altijd. Wat denken jullie van Like Jenny van Jenny? Kom aan, dat is ook echt een banger. Dat lied is echt mijn hyperfocus op dit moment. Maar op dit moment, ondertussen, mag deze hit er ook zijn. Je kent hem wel. Is ook van Jenny. Dus dat mag. Ja, samen met Tame Impala, Dracula. Kan je niet beu worden, toch? Kom aan, deze beat. Staat dan mega lang in de lijst en terecht. Staat op 18 momenteel. Tame Impala en Jenny. Met Dracula, de remix. Een hele, hele goede middag.

0: Het moment waar jij op hebt gewacht, het laatste uur van de M&M 50 na 12 uur, recht naar jouw top 3.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja. Yeah.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
7: Ciao, kus.
6: En terug naar binnen te gaan.
7: Hallo, kus.
6: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Scary Movie is terug.
11: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
10: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
11: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
10: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
12: I have been preparing for this for years.
11: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
13: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Het is 12 uur.
14: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Ortwin Lanses.
15: Er komt kritiek op het nieuwe voorstel rond abortus. Oppositiepartij Anders is niet te spreken over de wettekst die CD&V klaar heeft om abortus uit te breiden tot 14 weken in plaats van tot 12. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft dat voorstel uitgewerkt en zocht daarbij naar een compromis waar alle meerderheidspartijen zich in kunnen vinden. Maar een expertenpanel had in 2023 al geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken, zegt Kamerlid voor Anders Katia Gabriels.
16: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unanieme advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
15: De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. Die brand is vanmorgen rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Walter de Rieuw van de brandweer.
17: Dat is een opslagplaats, verhuurd aan verschillende verhuurders. Er liggen zonnepanelen op het gebouw, er zijn batterijen ingestopt en verder bouwmateriaal en zo. Wel een belangrijk punt betreft een metalen dek, dus zal er waarschijnlijk geen probleem zijn met asbest.
15: 50 bewoners zijn geëvacueerd. 1 brandweerman is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Volgens Europa komen er nu al minder asielzoekers naar hier en zal door het nieuwe Europese Migratiepact het probleem zichzelf oplossen. Dat pact treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijgaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben.
18: Ja, want daar voeren ze intussen al 11 jaar grenscontroles uit. Het begon eigenlijk allemaal in 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Dat was kort nadat er honderdduizenden migranten naar Duitsland gekomen zijn, de periode ook waarin Merkel weer schaffen, dat zei, het gaat om die tijd. En geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. De huidige regering heeft het systeem dan nog uitgebreid naar alle grenzen, bijvoorbeeld ook die met ons land. Maar nu wil Europa die controles dus weg. Het idee erachter, met het nieuwe migratiepact zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden. Dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn er dus geen controles meer nodig.
15: De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben een visum gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden krijgen geen toegang. Het gaat onder andere om de teammanager en de perswoordvoerder. De 12 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran zijn basiskamp heeft opgesteld. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan eentje tegen ons land. Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden.
11: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen. M&M
0: 50. Charlotte Siebe. Hou u vast, want dit uur is het met de top 3 en al. Hè? Crazy Loco op 17, Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight.

0: 50.
1: Jouw nummer 16, 6 plaatsen gezakt. Hoe dan ook, van Maxim en Babette.

0: Cameron Wythcup met Kingdom of Fear.
1: M&M 5 dus.
0: Chantal stuurt in de app: ik heb gestemd voor Olivia Rodrigo met Drop Dead. Ik hoop dat die snel komt. Wat dacht je van nu? Op 13 staat hij. Dat is nu toch snel ineens dat hij daar is, hè?

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: M&M live.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Tere Vos.
10: Ja, Lemmis.
9: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
10: Ah, de honey mustard. En jij?
9: Zonnebril.
10: Voor de zon?
9: Daar heb ik eens.
10: Hoe?
9: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
11: De Vos Lemmis.
0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
12: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
12: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Go Yellow!
14: Sunrise Festival.
15: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
16: Met onder andere...
15: Bankzitters.
16: Poef versus Lil Kleine.
15: Lil King.
16: Antoon.
15: Kraantje

0: Adressen info: sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.
2: Nu moeten we sparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. M&M
1: 50.

0: En zo komen we aan onze top 10. Maar eerst gaan we nog eens kijken hoe dat vorige week zat.
1: 3.
0: Want toen stond Fever Dream van Alex Warren op 3. De Bouwsta met Magnetic. Die veroverde je hart en de tweede plaats. En heel terecht, dit lied is gewoon de zomer, toch? En jouw nummer 1 was Queen, Olivia Dean. Dat rijmt met So Easy to Fall in Love natuurlijk. En jouw nummer 10, die vliegen we in met Terry Swims, Mr. Know-It-All. Komt naar Werchter dit jaar ook, Terry Swims. Ik ben eigenlijk nog altijd aan het twijfelen of ik ga gaan. Laat weten of jij gaat in de app van hem.

Op de E19 richting Antwerpen schuif je 15 minuten aan tussen Brecht en Sint-Joop. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 45 minuten file rijden van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Maak er een reddingstrook. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de binnenring 10 minuten erbij van Grot-Bijgaarde tot Jette. En op de E17 richting Gent is bij Deinze de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding.

0: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Liantis.
5: Zeg, kan ik nu ook zo...
7: flexijobbers aannemen?
5: Ja.
7: Natuurlijk.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: M&M 50.

0: M&M 50.
1: Ik krijg een super speciaal berichtje in de app van M&M van Nine. Die zit met haar broer en haar papa in de auto. En die stuurt een foto. Wacht, ze stuurde eerst 2 helikopters gespot op de E40. Ik denk, wat bleef, wat is er daar gaande? Dus ik ga eens kijken. En effectief, zij is aan het rijden naast vrachtverkeer dat dus 2 helikopters aan het vervoeren is. En die helikopters zijn helemaal ingepakt. Het ziet er heel speciaal uit. Dankjewel voor het fotootje, Nine.

0: Ja, je hoort het al. Fever Dream van Alex Warren is gewoon die top 3 direct uitgebonjourd. Maar het is zover. Het is tijd voor die nieuwe top 3. Wie heeft die gehaald? En beginnen doen we altijd met nummertje 3. Dat is deze.
1: M&M 50.
0: Olivia Dien is van 1. Hoe kan dit?

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt
8: in Europa. Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
11: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
13: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Een goedemiddag, het is 1 uur.
15: 14 uur.
14: Met Ortwin Lansens.
16: Vooruit is verrast door het nieuwe wetsvoorstel rond abortus. Dat voorstel van minister van Justitie Annelies Verlinde wil abortus mogelijk maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken. De meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een expertenpanel had al in 2023 geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken. En dat is ook wat Vooruit wil, zegt fractieleider Oscar Seuntjens.
17: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
16: Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met één inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu krijgen baby's 4 dosissen van het vaccin vanaf 8 weken na de geboorte. Maar 3 dosissen beschermen evengoed, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
18: Dat blijkt uit de wetenschappelijke literatuur enerzijds, maar ook uit de ervaring van heel wat andere Europese landen, ondertussen een 20-tal, die al jaren geleden ook overgeschakeld zijn naar een 2 plus 1. En daar zien we dat er zo goed als geen doorbraakinfecties zijn, dat dat ook heel veilig is. Dus we zetten nu ook diezelfde stap.
16: De verschillende regeringen in ons land moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in een Vlaamse raad van onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich daarvoor kandidaat gesteld. Op vraag van Vlaamse minister van Onderwijs, Zoal Demir, gaan ze voorstellen formuleren over de administratieve last die bovenop het lesgeven komt. Want die is hoog, zeggen ze.
19: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. Wij werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze
15: ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen. Daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
20: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
16: De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben een visum gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden krijgen geen toegang. Het gaat onder andere om de teammanager en de perswoordvoerder. De 12 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran zijn basiskamp heeft opgesteld. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan eentje tegen ons land. Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden. M&M.
14: Jouw weekend komt op gang en we zetten de versnelling hoger met Dimitri Vegas en Like Mike. En dan loop je met I Run.

0: Instagram is nog steeds een ding, absoluut. Zeker vandaag ook op zaterdag 6 juni.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Juni is nog maar net begonnen en het vliegt al voorbij. Echt waar, voor je het weet, is het misschien goed voor jou dat die examens voorbij zijn, maar dan nog. Even voor vandaag ook trouwens, 6 juni, mini geschiedenisles. Namelijk 82 jaar geleden landden de geallieerden in Normandië en begon de bevrijding van Europa, ook wel D-Day genoemd. En nu zitten we hier dus zoveel jaar later op onze rustige zaterdag misschien een beetje te mijmeren en te mekkeren over iets klein, I don't know, of iets groots, dat kan allemaal. Hopelijk bij jou ook een soort bevrijding van werk en verplichtingen. Zo niet, zet hem dan even in plankgas vandaag. Laat gerust ook eens van je horen in de app van M&M. Hier gaan we dan met Line de Douw.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, roséweken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: M&M Live.

0: and Somebody Without You. Wat brengt jouw weekend toch allemaal? Feestjes hier, feestjes daar, misschien een huwelijk. Want het is vandaag wel een toch wel speciale dag als je naar je kalender kijkt of naar je, waar ergens de datum verschijnt. Het is 6 juni 2026. Daar staan 3 zessen in. Nog iemand dat er alles over kent over zessen is Betsy. Trouwens, Betsy, een heel erg gelukkige verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Want jij wordt vandaag de mooie leeftijd van 60 jaar.
1: Ja,
0: proficiat.
1: Dat klopt. Dank u.
0: Oh, zeg maar, jouw geboortedatum is toch ook wel uniek?
1: Ja, ja, want overal waar ze dan vragen van uw rijksregisternummer, dat begint dan ook 660-0606. Ah, amai, ja, dat is toch wel speciaal, hè?
0: Dat is toch
1: ja,
0: wel, ja.
1: Ja, dat is heel speciaal, ja.
0: Het geeft
1: ja.
0: Zo'n beetje number of the beast, om het zo te zeggen. Dat klinkt altijd
1: ja,
0: zo heel...
1: Ja, de duivelskind, hè.
0: Was je dat ook, Betsy, in de jonge jaren? Of nu nog steeds?
1: Toch wel een beetje, ja.
0: Oké, als in een klein vandaaltje of zo.
1: Een
0: deugeniet. Een deugeniet, oh, dat hoor ik graag. Zeg, en Betsy, de deugeniet, wat staat er vandaag nog op de planning voor jouw 60ste?
1: We hebben met onze removaart al een verlengd weekend gehad. Met de kinderen, de kleinkinderen.
0: Oké.
1: En vandaag is het eigenlijk nog het dessert dat moest volgen. Maar dat is dan toch wel op mijn verjaardag zelf. Op de dag zelf.
0: Dat
1: dus
0: wilt
1: dus komen de kinderen, kleinkinderen, mijn mama en mijn zus. Dus daar hebben we nog een feestje.
0: Oh my zie. En heb je het zelf moeten organiseren of wordt het voor jou gedaan?
1: Hier heb ik het zelf georganiseerd, ja. Maar het verlengde weekend, daar hebben de kinderen en de schoonkinderen gekookt en alles klaargemaakt. En, ja,
0: Oké, want ik wou zeggen, Betsy, ja. Op jouw 60ste verjaardag, dan mag je zeker gewoon even je voeten onder tafel schuiven en even lekker achterover zitten en genieten van dat dessert.
1: Ga ik zeker doen.
0: Ah, geniet ervan. Zeg, en voor jou speciaal ook nog, Adele, hoor je die graag zingen?
1: Ja, heel graag.
0: Dan kan het niet stuk. Ja. Adele met Someone Like You. Een gelukkige verjaardag, Betsy. En geniet ervan, hè.
1: Dank u.
0: Tada.

Paul McQueen, Thijs. Stond deze week in een artikel in de New York Times. Ja, ja, ze gaat helemaal internationaal. Die schreven een artikel over hoe een grote ster Pommelien hier is, maar vooral in Vlaanderen en niet in Wallonië. En daarmee benadrukken ze dan nog eens de taalbarrière, de taalgrens. Hoe het toch gek is hoe anders Franstalige mensen luisteren naar muziek dan Nederlandstalige mensen. Nu zeker ook dat Pommelien binnenkort op Ranquière staat. Dat is een Waals festival. Ik ben vooral heel benieuwd of ze misschien iets in het Frans gaat brengen. Een van haar nummers. Ik wou een voorbeeld geven van erop of eronder of zo, maar mijn Frans is dus supergoed. We gaan naar het verkeer. Het is ondertussen 1:30 geworden. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 1 uur file rijden van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. De weg die is daar wel weer vrijgemaakt. Het gaat traag naar Antwerpen. Op de E19 schuif je 15 minuten aan tussen Brecht en Sint-Job door een eerder ongeval. Op de E313 een kwartier erbij vanaf Franst. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Op de binnenring dan ook 20 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Jette. En op andere plaatsen alleen nog maar kleine vertragingen.

En we blijven een beetje in de creepy vibes, om het zo te zeggen. Met nieuwe muziek van Miss Ariana Grande. Ariana, what are you doing here? Namelijk nieuwe muziek uitbrengen. Want op 31 juli verschijnt Petal, haar nieuwe album. Dat is Engels voor bloemblaadje. Doet me een beetje denken, ook deze song, aan zo'n typische ding dat je met zo'n bloemetje doet. Van, ziet hij me graag, ziet hij me niet graag. Ziet hij me... je kent het wel, hè? Want haar nieuwe song heet ook Hate That I Made You Love Me. En de videoclip is ook uit. Is trouwens super plezant. Met de acteur Justin Long. Een heel komische acteur. Die ja, in brand vliegt en van alles voor heeft. Je moet maar eens kijken. En heeft ook zo wat gevoel van een horrorfilm. Want Ariana is een soort spook dat hem achterna zit. En spookt eigenlijk. Je moet maar eens zien. Want het is heel goed. Ariana Grande dus.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is

de zomerse Italiaanse bries die Damiano David toch kan brengen. Of toch wel een eerder stevig windje. Maar die wind die gaat nog niet liggen. Nu met Jisoo en Zayn en Eyes Closed.

Gracie Abrams geeft je de energie die je nodig hebt vandaag op deze zaterdag om verder te gaan. Zeker als je onderweg bent of iets aan het doen bent. Net zoals Brian uit Beveren stuurde daarnet nu lekker fietsen na ongeveer 1 uur 30 fitnessen. Nu nog 14 kilometer naar huis fietsen. Brian, alsjeblieft. Zoveel bewegen, dat is goed. Dat is goed. Zeker op zo'n zaterdag. Ik zag daarnet ook mensen op straat wandelen met een Tunesische vlag en dacht, oh, maar het is dus voetbal vandaag. Hè. Straks om 3 uur een vriendschappelijke wedstrijd tussen België en Tunesië. Maar nu Dive Into Me van Elok en Khalid.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Scary Movie is terug.
4: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
3: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
4: Check het M&M kanaal op VRT Max.
3: En wie weet ga jij naar Scary Movie.
5: I have been preparing for this for years.
4: Vanaf 3 juni in de bioscoop.
0: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Liantis. Goh, ik ben hier bezig met mijn...
11: Mobiliteitsbudget?
10: Ja.
11: Laten we samen eens kijken.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
17: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
16: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
17: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
16: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
0: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
17: Collega's, hè?
18: Een goedemiddag, het is 2:00.
0: 14 nieuws.
18: Met Ortwin Lansens. De Rode Duivels maken zich klaar voor hun match. Over een uurtje spelen ze een uitwijfwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion vooraleer ze naar het WK voetbal in de Verenigde Staten trekken. Ze nemen het op tegen Tunesië. Peter van den Bent, met welke opstelling zullen ze dat doen?
19: Wel, de bondscoach had het aangekondigd. Een paar wijzigingen in vergelijking met die wedstrijd in Kroatië. In doel blijft natuurlijk Courtois staan. Het is een viermansdefensie. Deze keer met Meunier aan de rechterkant. Kastanje aan de linkerkant. En ook Brandon Mechelen komt in de ploeg naast een gooi. Daardoor schuift Onana door naar het middenveld samen met De Bruyne en Tielemans. En Trossard, kampioen van Engeland geworden. Champions League finale gespeeld. Wat later toegekomen. Hij staat wel degelijk vandaag aan de aftrap samen met Doku. En de Ketelaar staat ook vandaag toch in het basiselftal. Het is nog even wachten op het basisdebuut dan van Fernandes. Pardo. Dat zijn ze dus, de elf waarmee Rudy Garcia straks aan de uitwuifwedstrijd begint hier in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion.
18: Dankjewel, Peter. Vooruit is verrast door het nieuwe wetsvoorstel rond abortus. Dat voorstel van minister Justitie, van Justitie, Annelies Verlinde, wil abortus mogelijk maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken. De meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een expertenpanel had in 2023 al geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken. En dat is ook wat vooruit wil, zegt fractieleider Oscar Seuntjens.
20: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt... Ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
18: In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in een raad van onderwijzers. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hoal Demir gaan ze voorstellen formuleren om de administratieve last die bovenop het lesgeven komt te verminderen.
21: Eigenlijk wel heel leuk dat ze een stem krijgen.
22: Spannend, we hebben veel te vertellen.
23: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
18: Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden. M&M.
1: En we gaan knallen zometeen letterlijk met de Dynamite van Tayo Cruz, maar eerst naar de disco, Lines met No Broke Boys.

0: Het vliegt de lucht, Tim. Tayo Cruz met Dynamite. En dat tijdens jouw zaterdag op 6 juni vandaag.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: En wat een weekend. Ook een beetje het weekend van dingen die stoppen, denk ik. Harry Styles die stond gisteren voor een laatste keer in Amsterdam. En dan neemt hij de benen, misschien letterlijk in zijn geval, naar Londen. K3 staat morgen voor de laatste keer in de AFAS Dome. Of dat die de benen nemen, weet ik niet zeker. Maar voor ieder einde is er ook weer een nieuw begin. Zoals het begin van de blok. En de examens, alhoewel de blok is al even begonnen. Die examens die gaan misschien nu pas echt van start deze week. Maar we got you hier bij M&M. Julie van der Steen en Robin Keijhard maken een hele week lang blokradio. Neem jou er helemaal mee door. Met goede bloktips. Zo zag ik deze trouwens online passeren van TikToker Aurelie Bayens. Die heeft zo wat toxic bloktips.
3: Toxische studietips. Als je een lijst hebt die je van buiten moet leren, als dat die data, namen, en je kunt hem niet onthouden. Je bent al 20 minuten bezig en je kunt die niet onthouden. Plank. Doe je plank. En je mag pas stoppen met planken als je het van buiten kent. Trust me, na een tijd wilde jij zo hard stoppen met planken, je zult hem wel kennen.
0: Wat een tip. Dus als je echt iets van buiten moet blokken, planken. En zo ga je het wel leren. Dat is eentje om te onthouden.
1: M&M. Make

0: Decor Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Kitnet komt naar je toe met de Zeeinzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zeeinzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
3: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die...
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.

Mitsubishi beweegt met je mee. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Benson Boone gelooft in jou en ik ook trouwens. Als je examens hebt op dit moment, als je in die verschrikkelijke blok zit, ooit geraak je eruit. Ooit komt er licht aan het einde van de tunnel, geloof mij maar. Maar laat dit even ook een moment zijn waarop jij pauze kan pakken. Want dat is het belangrijkste. Een pauze, een breakske. En doorheen de week kan je dat ook doen met Julie van der Steen en Robin Keijaert. Tijdens Blokradio vanaf 6 tot 9. Die neem je dan helemaal mee. Door jouw blok vooral. Maar heb jij nog goede tips? Nog tips die niet zo voor de hand liggend zijn, maar die voor jou wel werken. Bij mij was het vroeger. Ik moest al mijn... Vroeger, want ja, ik ben al ondertussen 70 jaar. Vroeger moest ik al mijn leerstof luidop zeggen. Want dat werkte bij mij echt. Toen registreerde ik dat echt. Ik deed alsof ik dat aan het presenteren was, zoals in een documentaire. En dan als er beeldmateriaal bij was, was het ook echt van, ah, laten we eens kijken. Dus, wat werkt er voor jou tijdens het studeren dat misschien voor anderen niet per se werkt? Laat het eens weten in die app van M&M. Maar nu dus even pauze met Eric Prydz en Call On Me. En zometeen de Big Hit.

Vanavond ben ik je sugar daddy. Dat zegt Roxy Dekker, hè? Ja. Het is 2:30 ondertussen. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 25 minuten vast. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent dan een kwartier erbij. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel een kwartier vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Op de binnenring 20 minuten erbij van Dilbeek tot Jette. En dan gelukkig maar op andere plaatsen kleinere vertragingen her en der.

onze kamerad. Met Be Mine. Beyoncé komt eraan met If I Were a Boy. Maar ik denk niet dat ze dat zou willen zijn. Want sinds kort staat ze voor het eerst op de Forbes-lijst van rijkste self-made vrouwen trouwens. Want ze werd onlangs geschat de netto-waarde van 1 miljard dollar ongeveer. 860 miljoen euro omgerekend. Dat is niet niks natuurlijk. En dat allemaal ook na haar zeer succesvolle Cowboy Carter Tour. Het is echt een queen. Queen Bee dus nu. Beyoncé.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Kiel. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Sst, luister.
11: Summer Eels!
10: Hoor je het ook?
11: Summer Eels!
10: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
12: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

is naar Amsterdam geweest. En net zoals ik afgelopen donderdag voor Mr. Harry Styles. Trouwens, echt, echt de moeite. Net zoals de nieuwe single van Lost Frequencies. Helemaal in die Tomorrowland-sfeer met Live It All.

0: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Lange.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: Finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max. Yeah!
8: Caraïbisch blauw
9: of tropisch groen.
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dit is Nala. En familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Een goedemiddag, het is 3 uur. 14 nieuws. Met Ortwin Lansens.
15: De Rode Duivels beginnen aan hun uitwijfwedstrijd. Dat is de laatste oefenwedstrijd voor de eigen fans voor ze vertrekken naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. Ze nemen het in het Koning Boudewijn Stadion op tegen Tunesië. Peter van den Bemt, is de aftrap al gegeven?
16: Nee, nog niet. We wachten er nog op in het uitverkocht Koning Boudewijn Stadion, waar de sfeer uitbundig is, zou ik zeggen. Bijna 50.000 mensen komen kijken naar de laatste wedstrijd van de Belgen voor ze naar de Verenigde Staten vertrekken in een duel met Tunesië, dat als sparringpartner moet dienen met het oog op de eerste groepswedstrijd van de Belgen tegen Egypte. Een laag blok, een compacte verdediging en het Belgische offensieve geweld moet openingen forceren. Met de ketelaar nog altijd diep in de spits. Met Trossard, de kampioen van Engeland erbij, samen met Doku. En achterin een viermansdefensie met Meunier. Rechts met Kastanje, links met Mechelen er ook bij. En Onana samen met Tielemans en De Bruyne op het middenveld. Zometeen dus België tegen Tunesië hier in het Koning Boudewijn Stadion.
15: Dankjewel, Peter. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 30-tal mensen opgepakt. Dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. Ook vandaag is de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met 1 inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin, maar uit onderzoek blijkt dat 3 keer evengoed beschermt. Op die manier kunnen er nieuwe vaccins bijkomen, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
17: Er zijn redelijk wat landen die bijvoorbeeld een vaccinatie tegen meningokokken B, dus een vorm van invasieve hersenvliesontsteking, om daar ook de mogelijkheid te bieden binnen het Belgisch schema om zo'n vaccin te gaan toevoegen. Dus eigenlijk is het vooral een kwestie van de mogelijkheid bieden om nieuwe vaccins in het schema te steken zonder daardoor het vaccinschema nog drukker te gaan maken.
15: De verschillende regeringen in ons land moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maxima tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden.
0: M&M. Fabian Hermans.
14: Wat heb ik gehoord dat hij er vandaag als een echte king of queen uitziet? De rumors zijn dus correct nu ook met Thomas Gray, gevolgd door Eva Max.

0: En jij bent de king of queen van jouw zaterdag met Eva Max.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: En wat een weekend. Vooral een sportief weekend. Daarnet stuurde Brian al in die app van M&M dat hij gaan fietsen was en gaan fitnessen en nog 15 kilometer moest doen naar huis. Succes daarmee. Maar ook veel succes aan de Rode Duivels die momenteel, as we speak, in het Koning Boudewijnstadion bezig zijn aan een vriendschappelijke match tegen Tunesië. Ik ben ook eens gaan piepen op de website van Sporza, de vrienden daar. Het is momenteel nog steeds 0-0, maar ik heb het gevoel dat daar wel rap verandering in gaat komen. Naast voetbal is het ook weer... Ja, natuurlijk. Fietsen, fietsen, fietsen. Op de Heistse Pijl. Traditioneel ook het speelterrein van de sprinters. Dat gaat van start binnen een half uurtje. Dus veel sport op jouw tv, op jouw VRT Max. Maar ook live muziek. Als je naar het M&M-kanaal gaat, dan kan je de live versie zien van Berre. Met Yesterday, Today, Tomorrow. Nu wel de studioversie. Maar is ook goed.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit

0: altijd goed. Save my love.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Zoals deze. Jouw karaoke moment van het moment. Met Natalie in Bruglia. Zet die maar klaar. Zet je schrap voor Thorn. Ik wil het kunnen horen, hè.

Al fluitend door het leven, net zoals One Republic en I Ain't Worried. Het is bijna 4:30 en op de Antwerpse ring richting Nederland sta je een 30 minuten vast. Van Antwerpen Centrum tot Merksem. De weg die is daar wel weer vrijgemaakt. Op de E313 richting Antwerpen is er bij Tessenderlo hinder door een ongeval. Daar kan je maar moeilijk voorbij. En op andere plaatsen enkel nog maar kleinere vertragingen. Alle goed.

Miles Smith en Niall Horan. Goed nieuws, want de Rode Duivels die hebben gescoord. In een vriendschapsmatch tegen Tunesië. Blijkbaar door Doku, na een mooie schijnbeweging van de Bruinen, kon hij de 16 induiken. Dat laat ik gewoon in het midden. Proficiat in ieder geval. Van iedereen hier bij M&M. Dat zijn Bob Storms en ikzelf. Madonna die stond deze week niet op het plein de voetbal. Maar wel op Times Square. Want daar is ze alle aandacht aan het trekken. Voor haar nieuw album dat er eind deze zomer aankomt. Obsessions 2. En het klonk zo, want ze verscheen daar plots.

0: plaat al aan. Een kleine rechtzetting. Daarnet vertelde ik je over hoe er mooi gescoord was bij de Rode Duivels door Doku. Dat was niet degene die scoorde, het was Trossard die toch uiteindelijk die bal in het doel heeft kunnen shotten. Hè. Zo gebeurt dat bij voetbal. Dus bij deze proficiat Trossard.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, roséweken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Mm-hmm.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: met hoop. En ik hoop dat voor jou het blokken een klein beetje goed gaat op dit moment, want het is toch een lastige periode. De blok, de examens die nu volop van start gaan. Maar no fear, want bij M&M zit je goed. Doorheen de week kan je hier terecht bij Julie en Robin tijdens de M&M Blok Radio. Dat doen ze niet alleen, ook met gekke gasten erbij. Zotte dozen die op bezoek komen, net zoals Camille. En die had het afgelopen week uitgebreid over, ja, over haar poes.
1: Die heeft eigenlijk een stuntdubbel.
0: Hè?
1: Ja, die verlaat het huis niet.
2: Ah,
1: nee.
0: Dus dat is niet moustache erop?
1: Ja, dat is zijn stuntdubbel.
0: En hoe heet die stuntdubbel dan?
2: Dat vraag je mij.
3: Een croissant.
0: Een croissant of zoiets.
1: Was dat niet Simba? Ja, het was Simba, denk ik.
0: Ah, dat is Simba.
1: Dat is ook de poes die meereed nu in de videoclip van u dat je weg bent. Die komt er even in.
0: En dat is dus ook niet moustache?
1: Nee, dat is een stuntdubbel. Moustache en ik, we zijn beste vrienden.
0: Nog steeds. Ja, nog
1: en waarom?
4: Voor een karakterist, hè?
1: Hij is gewoon heel onvoorspelbaar.
4: Die wil ook graag gespankt worden. Dat is ook echt
0: ja, dat is dus om je een idee te geven van wat je kan verwachten tijdens die M&M Blok Radio. Het kan overal en nergens overgaan. En dat is de vibe die je kan hebben vanaf 6 uur maandag tot vrijdag. Nu dus Camille met Nu dat je weg bent. Make life safe.

0: weekend bij M&M.
1: Het is bijna 4 uur, zeg. Bob Storms, die komt eraan. En jij gaat verder met je namiddag. Fien uit Putten, die stuurt nog. Ik ben hier al bezig. Ze heeft het over studeren, want nog 2 weken voor de examens van skelet. Oeh, mag je zo'n heel skelet van buiten leren? Dat is niet niks, denk ik. Maar veel succes nu met Sabrina Carpenter. M&M.
2: Life
1: sing. M&M. En Manchild, geniet van jouw zaterdagavond.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
0: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
3: Richie. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Goedemiddag, het is 4 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Dit is Otto Lansens.
11: De rode duivels staan voor op Tunesië. Ze spelen op dit moment hun uitwijfwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Dat is de laatste oefenwedstrijd voor de eigen fans voor ze naar het WK voetbal in de VS trekken. Ze nemen het op tegen Tunesië dus. Peter van der Bemt, hoe staat het daar bij de rust?
12: 1-0 is de voorsprong voor de Belgen, een logische verdiende voorsprong. Doelpunt van Trossard op aangeven van de onstuitbare uitblinker Jeremy Doku. Keer op keer dweilt hij de linkerflank af. Een nachtmerrie voor de tegenstander. Een paar kansen aangereikt, onder meer aan Tielemans. Vrije schietkans. Ook de Bruyne werd een keer gelanceerd. En er waren ook nog 3 grote kansen voor Brandon Mechelen. 2 met het hoofd, 1 met de voet. Maar de verdediger van Club Brugge kon niet scoren. Dus een overtal aan kansen voor de Belgen die echt een goede eerste helft hebben gespeeld. De korte periode was dat wat minder. Het tempo zakte. Tunesië kon een klein beetje komen opzetten. Maar voorts niets vernomen van de Afrikaanse tegenstander. En wat betreft aanvalspel. België leidt dus bij de rust met 1-0 tegen Tunesië.
11: Dankjewel, Peter. De Vlaamse regering biedt zowat €120 miljoen aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te houden. Dat staat in een brief aan Volvo Cars, het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Volvo Cars overweegt een forse investering in Gent en met de subsidies wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken, zegt minister-president Matthias Diependalen.
13: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan, maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra in te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
11: Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen opgepakt. Dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om gisteren opnieuw onrust te stoken. Ook vandaag is de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. In Spanje is paus Leo XIV begonnen aan zijn 3e grote reis als paus. Momenteel is hij in de hoofdstad Madrid, waar hij de koninklijke familie en de regering ontmoet. Daarna reist hij nog naar Barcelona en de Canarische eilanden. Leo bezocht eerder al Israël en Libanon en trok naar 4 landen in Afrika. In het tennis wordt op dit ogenblik de finale van het Grand Slam toernooi van Roland Garros bij de vrouwen gespeeld. De Poolse Maja Schwalinska kan in Parijs de eerste winnares worden die uit de kwalificaties komt. Ze neemt het op tegen het nummer 8 van de wereld, de Russische Mira Andreeva. In de eerste set gaat het gelijk op, het staat er daar 3-3. Deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog, ook dan tot 19 graden. M&M.
9: Ik beloof je dat je dit uur gehypnotiseerd geraakte van de goede muziek op M&M. Enema en Ellie Goulding geven het goede voorbeeld.

0: Mumford & Sons. Deny my dear. Met Little Lion Man.
1: Dit is jouw weekend bij
0: M&M. Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 6 juni. Ik vind dat zo raar om al te zeggen dat het juni is. Dat betekent twee dingen. Nummertje 1 is dat de zomer dichterbij komt. En hopelijk ook vakantie, zon, lekker lui gevoel in de zomer. Of natuurlijk het tweede punt in juni. Examens, dat is iets minder fijn. Dus als je aan het blokken bent dit weekend, no worries. Uiteraard, dat is een beetje het concept van deze prachtige radiozender. Is dat we altijd goede muziek spelen, dus ook zeker en vast, terwijl jij door je boeken aan het heen knagen bent. En terwijl je waarschijnlijk met een half oog ook op iets anders bent gefocust, liever. Ja, want het WK komt er natuurlijk aan. Hè. 10 juni is het zover, dan start het. Maar op dit moment is er al een oefenmatch, eigenlijk een uitwuifmatch bezig in het Koning Boudewijnstadion hier in Brussel. Van de Rode Duivels tegen Tunesië. Ze zijn al de tweede helft begonnen daarnet. 1-0 is het op dit moment. Die voorsprong had al groter kunnen zijn, lees ik bij de collega's van Sporza. Vraag me niet waarom, maar het had dus blijkbaar gekund. Het doelpunt dat nu gemaakt is, is door Trossard gemaakt. Heel benieuwd of er nog een tweede of een derde doelpunt in zit. Gaan we uiteraard volledig op de voet volgen voor jou. En dan laat ik het uiteraard weten. En mochten die Rode Duivels nog wat extra zelfvertrouwen de goal inschoppen voor als ze trekken richting dat WK. Onze officiële eerste match van het WK spelen de Rode Duivels trouwens tegen Egypte op 15 juni om 9 uur 's avonds. Als je daar niks van wil missen, dan moet je natuurlijk bij de collega's van Sporza zijn.

0: Weekje C. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoop, man!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Oh, amai, die ceviche was lekker.
14: Ja, hè?
15: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
14: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
13: Schat, blijf kalm.
14: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprij is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
13: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
14: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
11: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
17: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
18: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
16: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
17: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
16: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. M&M.

en een nacht in Amsterdam. Tijdens zo'n nacht in Amsterdam vind ik het misschien wel eens fijn om een leuk throwback liedje te horen. Dus we gaan duiken in 2011, toen Selena misschien wel op haar popste moment van haar hele carrière was. Dit is Love You Like a Love Song.

Juste, Jack Style en John met Turn the Lights Off. Het is 16:30 en op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier file rijden van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Richting Gent, 3 kwartier extra tussen Merksem en Berchem. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra van Groot-Bijgaarden tot Jette. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. In Brussel is de Kunstwettunnel is dicht richting Zuid door een ongeval. Dat daar gebeurd is op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: het gaat goed op die match van de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion liever tegen Tunesië. Ze hebben ondertussen al 3 punten gescoord. Trossard, de Ketelaren en de Bruinen zijn daar verantwoordelijk voor. Het is nu een drankpauze, dat is iets nieuw sinds dit WK. Zometeen gaan ze verder. Wie weet komen daar nog doelpunten aan. Dit is de nieuwste van Meteor trouwens.
1: Dit is niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zaterdag 27 juni in het Festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Sunrise Festival.
0: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
7: Met onder andere
0: Bankzitters.
7: Poef versus Lil Kleine.
0: Lil King.
7: Antoon.
0: Kraantje Papi.
7: Eli Oaks.
0: Phantasm.
7: En vele anderen. Sunrise Festival.
0: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
7: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
0: Samen met M&M.
8: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
9: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
8: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
9: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
8: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
10: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
9: Collega's, hè?
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Time to Talk to You. Een van de songs van de zomer, gegarandeerd. En Laura Tesoro doet ook een gooi naar de song van de zomer, denk ik. Ze heeft al een paar toffe nummers uitgebracht natuurlijk. In 2016 deed ze mee voor België aan het Eurovisie Songfestival. En nu is er een nieuwe song van haar, Plastic Paradise. Een echte popsong.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
5: Caraïbisch blauw.
6: Of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
15: Sorry, maar het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
17: Dag buurvrouw. Schoon een dag vandaag, hè?
18: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
17: Echt? Oh, merci.
19: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
20: B-pad.
19: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
21: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
22: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
19: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
21: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
19: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
23: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
24: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
25: Wacht, hè.
19: Rustig,
25: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
19: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
24: Prima, prettige avond.
25: Mooi, ik had dat wel gevonden.
19: Ja, zeker. Ja. Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
26: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
19: Amai.
26: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
19: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
26: Ja, handig inderdaad.
19: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
27: Goedemiddag, het is 5 uur.
28: VRT Nieuws.
27: Met Ortwin Lansens.
29: Een ruime zege voor de Rode Duivels tegen Tunesië. In het Koning Boudewijnstadion hebben ze hun laatste oefenwedstrijd met 5-0 gewonnen voor ze naar het WK voetbal in de Verenigde Staten vertrekken. De eerste helft eindigde nog op 1-0 voor de Belgen, maar na de rust konden ze maar liefst 4 doelpunten extra verzilveren. Peter van den Bent.
30: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Rode Duivels was het en bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al die overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkele goal tegen. Beter kan niet. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur. waarvan één heel goede tegen de lot. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Jeremy Doku in een hoofdrol. Heel veel kansen en doelpogingen. Maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het 5-0 was het, maar het had ook 8-0 kunnen zijn. Trossard scoorde halfweg de eerste helft na een dribbel van Doku. In de tweede helft nog een koppel van Charles de Ketelaere. Dan volgde op het uur de uitsluiting van Garbi bij de Tunesiërs. En daarna rolden de doelpunten en kansen nog aan. De Bruyne met een mooie trap voor 3-0. Luke Bakio met inderdaad een tip in voor de 4-0. En Raskin maakte de forfaitscore helemaal compleet. 5-0. Het Koning Boudewijn Stadion kraaide van de pret. Wuift de Duivels uit. Zij stappen maandag het vliegtuig op richting de Verenigde Staten, richting Seattle. En op 15 juni is het dan de eerste afspraak tegen Egypte.
29: Dankjewel, Peter. De Vlaamse regering biedt zowat 120 miljoen euro aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te houden. Dat staat in een brief aan Volvo Cars, het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Volvo Cars overweegt een forse investering in Gent en met de subsidies wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen.
0: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan, maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra in te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
29: De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse speelster Maja Szwalińska in 2 sets met 6-3 en 6-2. Voor de 19-jarige Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de Grand Slams wint. Vanavond buien en opklaringen. Vannacht wordt het droger, minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en dan tot 20 graden. M&M.
1: De zomer voel je toch een klein beetje vandaag dankzij Camila Cabello en Ed Sheeran. Zometeen met Bam Bam naar Homewrecker.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow! De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

Wendy Verhoeven die merkte terecht op in de app van M&M dat we de Big Hit nog niet gehoord hebben dit uur. En dat klopt, Wendy, die komt er zo meteen aan na de script met Break Even. Deze week zat trouwens een nummer van Judith, haar nieuwste, I'd Love to Be in Love. Was trouwens onze M&M Rising Star 2022. Sindsdien heeft ze zo ontzettend veel leuke hits uitgebracht. En ze komt met twee clubshows trouwens ook in het najaar in de AB in Brussel. Op 4 oktober en in de Kafka Oudaan in Antwerpen op 7 oktober. Je hoort ze zo meteen.

0: Yo, yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: M&M Live.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hey, Judith hier. Ik ben helemaal in love van mijn nieuwe single I'd Love To Be In Love.

misschien toch nog maar eens proberen aan Justin Bieber te vragen of er nog een popalbum zit aan te komen ooit. Dit jaar misschien nog. Komend jaar, ik weet het niet. Coachella heeft hij nu gehad. Hij heeft terug de smaak een beetje te pakken gekregen van het optreden. Ik hoop dat hij dan ook de smaak te pakken heeft gekregen om zo nog eens een popalbum uit te brengen. Ik zou daar echt heel blij mee zijn. En ik niet alleen, denk ik, maar ook alle believers. Het is bijna 5:30 en op de E313 richting Antwerpen is er bij Lumme hinder door een ongeval. Er staat 10 minuten file vanaf Solder. Op de bindering rond Brussel 10 minuten erbij tussen Strombeek en Vilvoorde. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

ben heel benieuwd naar jouw plannen voor deze maand nog en wat er daarna komt. Wanneer ga je op vakantie? Ga je überhaupt op vakantie? Heb jij blok op dit moment? Ja of nee? Neem me even mee in jouw maand juni. Laat het even weten in de app van M&M. Hoe zien de komende dagen eruit? Hoe zien de komende weken eruit? Laat het even van je zien in de app van M&M. Je kan ook altijd met een foto, als je bijvoorbeeld met boeken voor jou achter je bureau zit, mag ook altijd via de app.

met Grace Kelly. M&M. Ik was benieuwd naar hoe jouw maand juni eruit zag. Voor Ilenka Buijs uit Lille, 15 jaar, zeer duidelijk, met een cursus voor zich. Of toch een notitieblok met al wat aantekeningen op. En een foto van Harry Styles ernaast. Dat is dan denk ik om af en toe gewoon eens te kunnen crushen op iemand, denk ik. Tijdens de blok, om misschien je er zelf te doen aan herinneren dat het allemaal wel weer goed komt. Laurie, 22 jaar uit Leuven, die is ook nog 2 weken aan het blokken, zegt ze. Dan op 20 juni vrijheid, meteen in de auto, naar Zuid-Frankrijk met mijn vriendinnen. Pieter, 28 jaar uit Kortrijk, die kijkt eigenlijk al uit naar 1 juli, BTS in het Koning Boudewijn Stadion met zijn zus. Zij heeft hem fan gemaakt en hij schaamt zich nergens voor. Moet je ook niet doen. BTS is een top popgroep. Fina Turnout ook nog, stuurt een berichtje in de app van M&M. Wij doen dit jaar geen verre reis, maar een roadtrip door België. Ardennen, de kust en alles ertussen. Onderschat ons eigen landje niet. Ja, dat kan ook wel heel fijn zijn, denk ik. En als het goed weer is, dan maakt het eigenlijk ook niet uit waar je exact bent. En als je tijdens de zomer en eigenlijk ook nu al wil genieten van wat zomerse hits, een beetje up-tempo dance, dan zou ik zeggen, luister naar Magic Summer. Dat is elke dag tussen 9 en 10 uur te horen, liever op M&M. De beste zomerhits in de mix, dankzij Magic. En je kan ze ook allemaal terugvinden op het kanaal van M&M op VRT Max. Deze zit er sowieso ook een keertje in. Nina Black en Live, but I don't know.

Lady Gaga is niet de enige die kan betoveren met haar stem. Ook Sienna Spyro doet dat straks na 6 uur voor jou. Eerst deze twee prachtige stemmen nog samen liever. Olivia Thien en Sam Fender. Het is ook een stem, hè. Het is niet alleen een stem.

0: We naderen de apotheose van de Campus Cup. Wie worden de allerslimste studenten van het land?
1: De finale week van de Campus Cup.
2: Wat een nerd ben jij, Warren.
3: Heel veel adrenaline.
4: Wat is je antwoord?
5: Poedel.
2: Zeker van Sam?
5: Ja hoor.
6: Ja, ik heb op de verkeerde knop geduwd.
1: De finale week van de Campus Cup.
7: Ik had nooit gedacht dat we zo ver gingen geraken.
1: Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Goedenavond, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
9: Dit is Ortwin Lansens.
10: Een klinkende overwinning voor de Rode Duivels. Ze hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. De Duivels versloegen in het Koning Boudewijnstadion Tunesië met 5-0. Voor de rust stonden de Duivels al op 1-0 voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog 4 keer. Charlotte de Ketelaere was een van de doelpuntenmakers en zag dat het gevoel dat het goed zit met het groepsgevoel.
11: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
10: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze mogelijk nog vervolgd worden door het gerecht, voor vernielingen bijvoorbeeld, of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om gisteren opnieuw onrust te stoken. De politie was vandaag talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest, maar voorlopig zijn daar geen grote incidenten geweest. In Arnhem, in Gelderland, in Nederland is dat, maken ze zich klaar voor het optreden van rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. De rapper is erg omstreden, onder andere door antisemitische uitspraken. In het Verenigd Koninkrijk werden onlangs nog verschillende concerten van hem geannuleerd. Maar in Arnhem vonden ze daarvoor geen wettelijke basis en dus gaan de concerten vanavond en maandag door. De burgemeester van Arnhem wil morgen wel met Ye een bezoek brengen aan het Holocaustmuseum in Amsterdam als statement. Jij zelf heeft nog niet gereageerd. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
12: Het was niet de vraag of, maar vooral wanneer Mira Andreeva een Grand Slam zou winnen. En ze doet het dus op haar 19e. In een verrassende finale tegen de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska begon Andreeva zenuwachtig. Maar eenmaal ze op dreef was, was ze niet meer te stoppen. Met onder meer 9 games op rij drukte ze haar Poolse tegenstandster helemaal weg. Na 1 uur en 20 minuten tennissen maakte ze het ook af. In een toernooi waar Oekraïense speelsters de aandacht vestigden op de oorlog in hun land, is het een Russische speelster die de trofee omhoog steekt.
10: In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginnenrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de rit 1 kilometer ingekort. Vollering was de sterkste, maar ze kreeg haar landgenote Anna van der Breggen niet meer uit de roze leiderstrui. Zij eindigde 4e. Morgen eindigt de Giro bij de vrouwen met een bergetappe. Vanavond buien en opklaringen. Vannacht wordt het droger, minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en dan tot 20 graden.
9: Hoe dan ook ga je veel plezier beleven met de Little Talks van Of Monsters and Men. See what I did there? Dit zijn Maxim en Babette.

0: too short.
1: Of Monsters and Men.
0: Though the truth may vary, this
1: Little Talks.
0: Ship will carry our body safe to shore.
1: Sienna Spyro die stond op 23 mei nog in de AB in Brussel. Helemaal uitverkocht. Wat een show was het ook. Ze is pas 20. Maar die stem, dat is ergens iets tussen Billie Eilish en Amy Winehouse in. Ze ging achter die piano zitten en de hele zaal werd muisstil. Ze sloot af met Deze Die on This Hill. Iedereen zong het mee, woord voor woord. Dit is Die on This Hill.
2: Got me to stay.
1: Van Sienna Spyro.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, roséweken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

I Left You With Rigo en Drop That. Volgend jaar staat ze niet in België, wel in Amsterdam. Gaat ze op tour. Deze vrouw is al 30 jaar bezig trouwens. Anouk en Nobody's Wife.

Meer van dit straks. In Magic Saturday om 7 uur straks. Op de E313 richting Antwerpen is er bij Lumme hinder liever door een ongeval. Er staat 10 minuten file vanaf Zolder. Op de binnenring van Brussel een kwartier erbij tussen Strombeek en Vilvoorde. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.

Jackson en de Grammar met The Thing I Love. Berm, die gaat Europees. Na tours door België en Nederland en festivals zoals Rockwerchter en Pukkelpop trekt hij nu naar Duitsland, Polen, Tsjechië, zelfs Londen. En dat doet hij slim, want hij kiest bewust voor kleine zalen om dat te doen. De Botaniek in Brussel ook bijvoorbeeld. De Tivoli, de zaal Vredenburg, ding in Utrecht. Ik weet nooit hoe ik dat moet uitspreken. Dicht bij het publiek waar je hem het beste kan meemaken. Trouwens, hij was hier ook dinsdag nog om dit liedje live te zingen. Yesterday, today, tomorrow. And if you're feeling low with no place to go, I just hope you know I'm here. Dat is zijn nieuwste single. Yesterday, today, tomorrow. Heeft hij live gebracht bij Blok Radio. Met Julie en Robin. Gaat nog door trouwens, hè. Als je een klein beetje ondersteuning nodig hebt de komende weken, dagen, man, wil ik niet zeggen, want normaal gezien eind juni zit het erop voor jou als je aan het blokken bent. Dan moet je maar luisteren. Het is elke dag te horen eigenlijk, van maart tot vrijdag. Blokradio. En op dinsdag altijd een nieuwe muzikale gast, dus benieuwd wie er nu dinsdag komt. Als je het optreden van Berre wil herbekijken, dan kan dat trouwens op VRT Max. Dit is hem. Niet met Yesterday Tomorrow. Yesterday Today. Nee, wacht. Yesterday Today Tomorrow. Ik moet dat even opnieuw zeggen. Maar wel met Happier.

0: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië. Dat is Rio. Dat is feesten. Dat is overwinning, snap je?
0: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
1: Ja, maar dat had ik het nu niet. Allee.
0: Ja, ja. En wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
2: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
1: Collega's, hè.

van binnen van Clouseau. En het kwam van binnen naar buiten daarnet, toen ik aan het meezingen was. Net zoals jij waarschijnlijk ook. Zometeen om 7 uur, Magic Saturday. Een dikke vette DJ-set in elkaar gestoken door Magic. En natuurlijk met de prachtige stem van Laura Govaerts erbij. Als je daar suggesties voor hebt, laat die alvast even weten in de app van M&M. Wie weet, gebruikt Magic ze straks dan wel in die op maat gemaakte DJ-set. Speciaal voor jou, om jouw avond op gang te trappen.

Chappell Roan die kan hoge noten raken. Maar er is er nog eentje dat kan. Gracie Abrams krijg je nog van mij. Hit the Wall voor Magic Summer Saturday. Zometeen begint om 7 uur. I'm a

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
5: Ja, was goed. Was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan. En dat we de eerste wedstrijd goed starten.
4: En door de winst van de Duivels geloven ook de supporters erin en is het WK-gevoel aangewakkerd.
6: Goed gewonnen!
7: Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken, mede door dit gevoel hier zo.
8: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is en hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop heeft.
9: Ze zijn gemotiveerd als ze wel een dracht iets van maken, heb ik de indruk.
10: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de Duitsers zal zijn achter België.
11: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
4: In het handbal is Pelt de nieuwe landskampioen. Vorige week verloor het nog de heenwedstrijd van Bocholt met 6 doelpunten verschil. Maar vandaag won Pelt met 32-25. Het scoorde dus 1 keer meer en wordt zo voor de 12e keer landskampioen. Als het Zweedse autobedrijf Volvo investeert in de fabriek in Gent, dan zal het kunnen rekenen op bijkomende subsidies van de Vlaamse regering. Die voorziet daarvoor zowat 120 miljoen euro. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf in Zweden. En daarmee wil de Vlaamse regering het bedrijf in Vlaanderen verder verankeren. Werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met dat initiatief. Bij Volvo Gent werken 6.500 mensen en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mully, directeur van Agoria Vlaanderen.
12: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
4: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen mogelijk nog vervolgd worden voor vernielingen of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Er werden ook nog zo'n 100 betogers bestuurlijk opgepakt, maar zij zijn intussen weer vrij. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en het wordt ook frisser. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
13: Laura Govaerts. Regen of geen regen, DJ Magic die gooit er een DJ-mix tegen en jij mag

0: I'm good. I'm feeling all right. And it's gonna be the best fucking night of my life.
1: Magic Saturday.
0: Heeft alles te maken met DJ Magic.
2: Hallo.
0: Hallo, je bent erbij.
2: Ik ben er weer bij natuurlijk. Hè.
0: En je hebt je platenkoffer weer meegenomen, zie ik.
2: Ja, nogal zwaar werk om te dragen hoor, ja, allemaal.
0: In de vorm van je USB-stick.
2: 15.000 nummers, hè.
0: Echt?
2: Ja.
0: En een heel aantal goede, maar ook een paar slechte. Hè. We gaan niet liegen. Hè.
2: Slechte, zeg.
0: Ja, je hebt van die mashups waarvan ik denk, had je beter gewoon achterwege gelaten.
2: Ja, dat was een fase dan, voilà. Waarschijnlijk. Dan heb ik dat er ooit eens opgezet en draai ik het nooit meer.
0: Nee, het is allemaal leuk. Het is allemaal goed. En het fijne ook is dat dit een interactieve show is. Wat wil dat nu weer zeggen?
2: Dat wil zeggen dat jij daar, liefste luisteraar, jouw favoriete suggestie om die zaterdagavond in te zetten, in de app mag doorsturen, de app van M&M. En dan, dan gaan we die misschien wel draaien.
0: Voilà, dan mogen goede of slechte nummers zijn. Geef ons een goede of een slechte reden waarom dat we die moeten draaien. En dan gaat DJ Magic dat regelen. Speciaal voor jou.
1: M&M.

0: Dat vind ik nu eens echt een van de zomersongs.
1: Jonas Blue.
0: Met Edge of Desire.
1: Ja, heel fijne song, hè?
0: Toch
1: die was
0: wel.
1: Vorig jaar eigenlijk al een beetje aan het boomen.
0: Dat is niet waar.
1: Jawel, jawel.
0: Echt?
1: Ja, die is in september uitgekomen. En toen had ik zo het gevoel dat het overal was.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik het even niet gehoord. Zo'n heel jaar lang. En ja. Nu met de zomer die zo terug aan het beginnen is, komt die weer overal op mijn radar.
0: Ja, en zelfs als het regent, dan schijnt de zon toch een klein beetje door dit lied. Ik vind het prachtig.
1: Mooi gezegd.
0: Dankjewel, dankjewel. Maya van den Berg uit Hasselt heeft gestuurd in de app van M&M. Ze vraagt, ik wil graag Hart in Brand van Fraukje en S10. Dat is voor mij de perfecte plaat om het weekend in te zetten.
1: Dat snap ik. Ik vind dat ook een heel leuk nummer, hoor.
0: Als we nu het weekend inzetten, wil dat zeggen dat we doorgaan tot maandagavond.
1: Ik doe mee.
0: Top. Komt eraan, Maya.
2: M&M. Hey. Make life.

0: Just Dance van Lady Gaga. In een ander jasje mag ik wel zeggen, DJ Magic?
1: Ja, dat is de remix van Gallardo. Dus Gallardo, als je aan het luisteren bent, shout-out.
0: Shout-out naar jou. Het ding is, dit is een interactief programma. Dus jij mag laten weten in de app van M&M wat je graag wil horen. Griet Geudes heeft dat gedaan. Die wil graag dat DJ Magic Hey Ladies, Drop It Down speelt.
1: Ja, het nummer heet eigenlijk Bonanza. Dat is van Akon.
0: Bonanza?
1: Bonanza Belly Dancer.
0: Ah ja, natuurlijk.
1: Shake your body like a belly dancer.
0: Griet, dat is voor zometeen.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: M&M.

0: MediMarket.
1: Bij MediMarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: M&M Live.

0: Dit is, maar ik vind die remix eigenlijk wel heel goed. Ik heb die een tijdje alleen maar gedraaid.
1: Alleen maar dit lied?
0: Nee. Als ik dit lied draaide, dan draaide ik de remix.
1: I get you.
0: Maar ik ben nu ook wel weer fan van het origineel, hoor.
1: Ja, Bob Sinclair fanatje ben jij, DJ Magic.
0: Ja, en Fisher ook, hè. Ik ga die zien donderdag.
1: Je gaat naar Ibiza, dat is waar.
0: Ja,
1: oh, leuke vooruitzichten. Er is ondertussen ook een reactie van Emma Goncalves in de app van M&M. Die wil graag Rumors van Thomas Gray. Ook een schijfje, hè?
0: Ook een schijfje. Komt voor de bakker.
1: Papa. M&M. Hey. Make life.

0: Hotel Room Service van Pitbull. Ook in een andere versie die ik wel echt tof vind.
1: Leuke versie, hè? Het is die van Ilya met twee A's.
0: Ah, ja.
1: I-L-Y-A-A.
0: Daar heb ik ook een aantal edits van.
1: Ilya, als je luistert, goed bezig, hè, man.
0: Goed bezig, Ilya. M&M. Magic Saturday. Leuke reacties in de app van M&M, want dit is een interactieve show. En Toon Kelchtermans uit Herent, die weet dat. Dag, Toon.
2: Hoi, hoi. Dag, Laura. Dag, DJ Magic.
0: Hallo. Wat vind je van de mixen van DJ Magic so far?
2: Dat is elke week top, dus keigoed bezig.
1: Voilà. Nu hoor ik het is van iemand anders.
0: En het is ook waar, Toon. Jij weet van Bante, want jij bent ook een DJ, toch?
2: Ja, yes, dat klopt, dat klopt. Heb je... Ik ben ook allround DJ.
0: Voilà, heb je vanavond een booking op de planning staan?
2: Yes, ik moet vanavond in Kortenberg een trouwfeest gaan draaien.
0: Oeh, amai, dat is wel pittig een trouwfeest. Dat is echt een heel aantal uur achter elkaar. Tot hoe laat ben je geboekt?
2: Ik moet daar zijn om 21 uur begint het. En ik denk het einduur van de zaal is 4 uur 's nachts.
1: Hmm. Zeg Toon, wat is zo jouw favoriete trouwfeest klassieker als je moet spelen?
2: Ik denk... YMCA of zo.
1: Nou, dat is wel een goeie.
0: Dat is wel echt een goeie. Ja, ja, ja. En om zo de mensen een beetje op gang te krijgen, hoe begin je dan, je set? Allee, we zijn even DJ's onder elkaar.
1: Ik vind het fijn.
2: Een van de nummers waar ik mee begin, of vaak mee begin, is Danza Kaduro of Let's Get Loud van Jennifer Lopez.
0: Ja, ja, meteen zo in de handen klappen en handen in de lucht, dat vind ik wel goed.
1: Het is wel een goede partystarter. Zo.
0: Ja, leuk. Heb jij veel trouwfeesten moeten doen eigenlijk, DJ Magic?
1: Ik heb 4 keer in mijn leven een trouwfeest gedraaid.
0: Oh,
1: maar wel,
0: dat is niet
1: wel
0: veel.
1: Leuk. Eigenlijk wel, ik vond dat heel leuk.
0: Maar dat is toch echt lang, want nu inderdaad van 9 tot 4, Toon, hoe hou je dat vol? En hoe ga je naar de wc?
2: Naar de wc is een lange plaat opzetten en... Volhouden iets van tijd, een koffie drinken in de zaal.
0: Voilà. En dan krijg je vleugels of zo van die dingen. Zeg Toon, je wil nu een gloedje nieuw nummer horen. Wat wil je graag horen?
2: Yes. Turbo van Omdat Het Kan en Average Rob. Gewoon omdat dat echt een knalschijf is.
0: Ja, gewoon omdat het kan. Ik heb er dingen van zien passeren. Het is het nieuwe nummer inderdaad, na Omé La Patate, de opvolger. Ik heb het alleen nog maar gezien op de socials en nog niet integraal gehoord. Dus ik denk dat we dat nu voor het eerst samen gaan ontdekken.
1: Ja, dat is waar. Ze waren hier gisteren trouwens ook in de Vrijdag is van ons. Ik heb al een stukje gehoord, maar nog niet helemaal. Dus
0: Toon,
1: ben benieuwd.
0: Dankjewel voor deze keuze. We gaan er samen van genieten. En veel succes vanavond, hè.
2: Yes, jullie ook nog.
0: Joe, salukes.
1: Joe. M&M. Joe. Magic Saturday.

0: Dat is Justin, hè?
1: Justin Bieber met David Guetta.
0: Justin Bieber, but I gotta get my offers leaner. Er is een bericht binnengekomen van luisteraar Niels Magge uit Houthalen-Helchteren.
1: Houthalen-Helchteren.
0: Ja, dat is een mond vol. Die wil heel graag Waterfalls van James Hype.
1: Dat is een heel leuk nummer. Ken je dat?
0: Nee.
1: Ik ga het zo meteen leren kennen. Het is echt wel tof, hè?
0: Oké, goeie tease.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: M&M. Magic Saturday.

0: Ik het lied.
1: Miles Away van Offenbach.
0: Ah, ik ging het net zeggen.
1: Wat een bangelijk nummer, hè?
0: Bangelijk nummer, DJ Magic. Is zo, vind ik wel echt.
1: Ja, echt een schijfje.
0: Ik kan zeggen dat je tot nu toe alleen nog maar bangelijke nummers hebt gedraaid.
1: Ah, maar daarvoor sta je bekend, hè?
0: Ja, en ook de luisteraar, want dit is een interactieve show, dus jij kan jouw suggestie doorsturen in de app van M&M. Of je kan het ook doen op TikTok, want ik ben live op TikTok. En Sisse Strobbe heeft iets gestuurd, die wil graag Lift You Up. En jij hebt er dan van gemaakt Lift You Up van Too Fabiola.
1: Ik denk van wel, ik ken geen andere Lift You Up. Ken jij er nog één?
0: Goh.
1: Nee. Ja, zo'n slecht nummer van Rihanna ooit is.
0: Massig.
2: M&M. Magic Saturday.

0: Dat is Another.
1: Another met Talk To You.
0: Heerlijke zomerhit ook van DJ Magic. Hij draait nog tot 9 uur live op de radio. En er komt een verzoekje binnen. Oh. Van twee leuke dames, Nore en Marten. Die willen heel graag No Broke Boys horen. Go Shelas sturen ze.
1: DJ Dino natuurlijk.
0: DJ Dino natuurlijk, de winnaar van M&M Start To DJ van dit jaar. Die hoor je ook elke vrijdag op je radio.
1: Ja.
0: Bij De Vrijdag Is Van Ons.
1: Voilà, inderdaad. Met een leuke themamix. Ben al benieuwd wat het volgende week gaat worden.
0: Wij allemaal.
1: Ik ga even moduleren, hè. Ken je dat?
0: Oh my god, wordt er gemoduleerd?
1: Ja, ik denk van wel. Wacht,
0: wow.
1: Even naar boven.
0: Ja.

0: dat is Dua Lipa. Met Houdini.
1: Inderdaad.
0: Maar die wel. Zeker wel. Vooral DJ Magic ook nog tot 9 uur vanavond. Al jouw suggesties en verzoekjes zijn nu welkom in de app van M&M. Stuur het, want wij kunnen dat niet rekenen, hè.
2: Acht uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion versloegen ze Tunesië met 5-0. Charles de Ketelare was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
3: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven, van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat dat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
2: De winst van de Duivels wakkert bij de supporters het WK-gevoel nog aan. Zij geloven in de kansen van de Belgische ploeg.
4: Goed,
5: ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken. Mede door dit gevoel hier. Zo.
6: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is. En hopelijk in Amerika nog een schapje erbovenop.
7: Ze zijn gemotiveerd als ze wel een dracht is van maken, heb ik de indruk.
8: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de Duitsers zal zijn achter België.
5: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
2: De Rode Duivels kunnen nog wel op een onverwacht probleem stuiten tijdens het WK. Medewerkers van het Sophie Stadion in Los Angeles dreigen namelijk met een staking. Het gaat vooral om medewerkers van de eet- en drankstanden, koks en barpersoneel. Zij hadden enkele eisen gesteld en vinden nu dat ze niet ernstig worden genomen. Als het echt tot een staking komt, moeten FIFA snel een andere oplossing zoeken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Rode Duivels. Zij spelen in dat stadion hun wedstrijd tegen Iran. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar aan het stuur. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog 2 andere personen in de auto. De 3 inzittenden raakten lichtgewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
9: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
2: Hoe reageert de onschuldige man?
9: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
2: Dankjewel, Lucas. En de Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska in 2 sets met 6-3 en 6-2. Voor de 19-jarige Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 grootste toernooien ofwel Grand Slams wint. En dat is een droom die uitkomt.
10: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now. So thank you so much for making such an amazing event.
2: Het weer vanavond kan het nog regenen, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen. Later op de dag komen er meer wolken, maar het blijft overwegend droog. 19 graden is dan de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
11: M&M. Magic Saturday. Laura Govaert.
0: DJ Magic die draait verzoekjes alsof ze voor zichzelf zouden zijn. Dus laat even weten wat jij wil horen in de app van M&M.

0: een beetje sweet disposition van Lost Frequencies en The Temper Trap.
1: Ja, toch schoon, hè?
0: Ja.
1: Ik vond dat echt een heel goede remix, zeg.
0: Ik vind dat eigenlijk ook.
1: Lost Frequencies, hè. Die doet dat eigenlijk altijd wel goed.
0: Nu gaat het komen.
1: Ik heb nog nooit een slecht nummer van Lost Frequencies gehoord. Jij wel?
0: Mijn Miranda zegt dat ook altijd.
1: Pa zegt ze, zoals Lost Frequencies muziek kan maken, hè. Zo ja. Zo maakt hij muziek, hè.
0: Voilà. En zoals Dieuke van Marke uit Avelgem liedjes kan aanvragen in de M&M-app. Ja.
1: Zo vraagt hij.
0: Zo vraagt hij liedjes aan. En ze vraagt er zelfs meer dan één aan. Dus jij mag kiezen, DJ Magic, want jij bent natuurlijk degene met de USB-stick en de liedjes. Wil je graag gaan voor Eenie Meenie of wil je graag gaan voor Beat It?
1: We mixen die even aan elkaar.
0: Is het echt waar?
1: Wat vind je daarvan?
0: Oh, is het weer met mijn dagen DJ Magic uit?
1: Ja, dat is wel leuk. Dat vind ik wel een leuk concept. Oeh. Dus je mag alles doorsturen. Je mag twee favoriete platen doorsturen of zelfs meer. En dan kijk ik wat ik aan elkaar kan mixen.
0: Ja, stuur het even door in de app van M&M.
2: M&M. Magic Saturday.

0: Session.
1: DJ Magic achter de DJ Dex nog tot 9 uur vanavond. En oh, je wordt uitgedaagd. Klink ik zo, ja.
0: Kniffel.
1: Het is een complot met luisteraar Elise Keulemans en luisteraar Lore Hendricks. Want ze hebben allebei iets doorgestuurd en de uitdaging is DJ Magic of jij dat naadloos in elkaar kan mixen. Nu ben je benieuwd, hè?
0: Ja, nu ben ik zeer benieuwd.
1: Stateside van Pink Panthers en Zara Larsson.
0: Mm-hmm.
1: Kan je dat mixen met Beauty and a Beat van Justin Bieber?
0: Makkelijk.
1: Oh my.
0: Moet wel lukken.
1: Deze arrogantie.
0: Makkelijk.
1: Oh.
0: Maar makkelijk.
1: Straks val je door de mand.
0: Het is zo makkelijk.
1: Je weet het, als het niet goed is, dan trekken we je titel van M&M Start Your DJ winnaar van 2022 meteen in.
0: Daar hoef je niet voor te vrezen, want het is veel te makkelijk.
1: U gaat niet lang start en rechtstreeks naar de gevangenis. Oké, laat maar komen, DJ Magic.
2: M&M Magic Saturday.

0: ik het ook.
1: Dit was echt een goede mix.
0: Vond je het goed?
1: Niet dat al je andere mixen niet goed zijn, maar dit was echt uitzonderlijk.
0: Ja, kijk. Ik had het gezegd, hè.
1: Leuke nummers ook. Dankjewel voor de interactie in de app van M&M. Dat appreciëren we. Laat maar komen die verzoekjes of die challenges. Er is er nog eentje. Zie je het zitten?
0: Ik zie het zitten, ja.
1: Lies Mouton wil graag Kiwi van Harry Styles. Mm-hmm. En dan heb je ook nog Thibaut Kop. Die wil graag Jump van Blackpink.
0: Ik denk dat dat wel moet lukken.
1: In elkaar mixen?
0: Mm-hmm.
1: Oké, veel succes, DJ Magic.
2: M&M. Magic Saturdays.

Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie.

0: Pink met Jump en ja, ik vond het niet zo top.
1: Het was oké, toch? Hè? Het was een beetje eenvoudig gewoon.
0: Het was een beetje eenvoudig, maar ja.
1: De intro van Jump was ook een beetje te lang.
0: Ja, maar dit is geen DJ-examen, gelukkig.
1: Nee.
0: En de suggesties stromen nog steeds binnen in de app van M&M. Deze keer geen challenge, maar wel een comment van Esther Vervaat. Die wil heel graag Oya Lele horen. Voor alle mensen die niet de laatste K3-concerten kunnen bijwonen.
1: Ja, het zijn de laatste shows dit weekend waarschijnlijk.
0: Ja, morgen is het de allerlaatste.
1: En jij gaat daar naartoe?
0: Ik ga er wel naartoe. Ja, ik ben de allereerste geweest op 3 oktober en ik ga de laatste ook.
1: Allee zeg.
0: En ik ben benieuwd of er zoiets speciaals gaat gebeuren. Want ik zie wel op TikTok van mensen die zo dan zeggen van ah, ik wil dat we dan na Oya Lele dit lied gaan zingen, maar dat gaat niet.
1: En wat voorspel je? Wat er gaat gebeuren?
0: Tranen. Tranen met tuiten.
1: Gert Verhulst.
0: En Gert Verhulst met een of andere bloemenkee. Zo van die dingen. Maar dus Oya Lele?
1: Ja, komt voor de bakker.
0: Oké. M&M. Magic Saturday. M&M.

0: Kit, DJ Magic, dat jij nog een half uur live plaatjes aan elkaar draait hier op de radio.
1: De geugd is, hè, waar.
0: Heb je eigenlijk soms stress?
1: Nooit.
0: Nooit?
1: Te weinig.
0: In je leven?
1: Om te draaien, nooit. Dat wordt wel heel vaak gezegd, eigenlijk. Ik was dan zo in de Lotto Arena voor de Junior Eurosong The Party.
0: Je bent zo'n ster.
1: En...
0: Sorry. Casual Lotto Arena.
1: David Guetta. En dan kwam Nina Black naar mij en die zei, maar waarom heb je geen stress?
0: Ja.
1: En ik zei, nee. Eigenlijk niet.
0: Zalig.
1: Ik kan dat heel goed van mij afzetten.
0: Ja.
1: Maar het is meestal zo achteraf. Dan komt de ontlading.
0: Dan sta je te trillen op je benen. Ah, echt? En dan begin je te huilen? Of?
1: Nee, dan ben ik nog enthousiaster dan anders.
0: Oké.
1: Okay. Dan ben ik één bol energie gewoon.
0: Amai, dus ik ben heel benieuwd hoe jij straks na 9 uur gaat zijn als deze show gedaan.
1: Ja, maar ja. Zeg het maar al op voorhand.
0: Het ding is, jij kan nog nummers aanvragen, lieve luisteraar, tot 9 uur. Want DJ Magic draait het allemaal in de mix speciaal voor jou. En het kan alles zijn. Het kan echt alles zijn. Snel, traag, hoog, laag. En Wout de Simpelare uit Wareham, die wil heel graag Highway to Hell. Dat hebben we eigenlijk volgens mij in dit programma nog nooit gedaan.
1: Ik denk het ook niet. Weet je hoe ze dat zeggen in Wareham? Nee, highway to Hell.
0: Toehaal. Oké. Okay.
1: En Wareham.
0: We gaan dat doen, hè?
1: We gaan dat doen. Ho.
0: We gaan 20 keer door het bieten, ja.
1: Ah ja, zo een keer zo'n ding en starten.
0: Ja, het zal wel zijn.
1: Ja, doe maar. M&M.
2: Hey, Magic Saturday. Laura Govaerts. M&M. Make life sing. M&M. Hey.

0: moet eerlijk toegeven, dit ken ik niet, maar ik vind het wel vet.
1: Mars van Fake Blood, dat is een klassiekertje uit de Nilies.
0: Ah, ik ging zeggen iets nieuws, maar nee.
1: Absoluut niet.
0: Ik heb wel echt een verhadering ergens gemist.
1: Heb je een verhadering gemist?
0: Ja, precies al. Maar je gaat nog iets tot doen, hè, DJ Magic?
1: Ja, ik heb mijn trouwfeest map ontdekt. Dus ik heb je daarnet verteld dat ik al 4 keer op een trouwfeest gedraaid heb. Ik heb die map teruggevonden.
0: Oké.
1: Ergens ver weg in mijn USB-stick.
0: Ja.
1: Maai, daar staan parels in die ik al lang niet meer gedraaid heb.
0: Parels van K3?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, wie...
1: Maar wel?
0: Ja. Oh my god, Alexandra. Fantastisch.
1: De trouwfeest klassieker, hè?
0: Oh, heerlijk. Amai. Ik hou ervan wat we de komende 20 minuten nog gaan horen hier op de radio. Stuur je suggesties in de app van

0: Remember 2005 Star Academy. Dat was zo goed.
1: Ja, ik hoor het hier van jou, maar ik heb het nog nooit gezien.
0: Nee, jij hoort het vooral in Keulen donderen, want je bent geboren in 2001. Ja. Maar het was echt goed, je had erbij moeten zijn. Dat was een combinatie tussen Big Brother, Idol en Temptation.
1: En hoe oud was je dan?
0: Nee, was niet Temptation. Ik was toen 11.
1: Dus maar dat nummer is toch van een film van al keilang.
0: Ja, maar Fame is een heel oud lied natuurlijk, maar ze hebben dat toen gecoverd.
1: Ah, ze hebben dat toen gecoverd. En jij weet dat nog, dat zit nog in je core memory.
0: Ja, maar dat was zo de teamsong. Dat was elke keer de intro.
1: Ah.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat werd dan ook uitgebracht en dan konden we dat kopen op een singeltje. Weet je wat dat is?
1: Een singeltje? Ja, Bomma, vertel nog eens een verhaal van vroeger.
0: Hè? Ah, goeie tijd, goeie tijd. Annabel Uitenhoeven is een lieve luisteraar uit de pannen en die wil heel graag iets horen wat jij ook graag wil horen, DJ Magic. Dus ik veronderstel dat dat dik in orde komt. Swedish House Mafia met Save the World.
1: Kijk eens aan. Kijk, er bestaan heel veel goede nummers in de wereld. Mm-hmm. Maar echt heel veel goede nummers. Maar echt heel veel goede nummers. Maar de muziek van de Swedish House Mafia, ja, dat is ja. Ik kan dat, woorden kunnen dat eigenlijk niet beschrijven.
0: Ah wel, we laten de muziek voor zich spreken dan.
2: M&M. Magic Saturday. M&M.

0: zware taak die op de schouders rust van Swedish House Mafia. De wereld redden. Dat is eigenlijk wat DJ Magic nu ook een beetje aan het doen is.
1: Zo goed, hè?
0: Ja, verzoekjes draaien.
1: Dat is niet kapot te krijgen, hè, de Swedish House Mafia.
0: Ah, ik dacht, jijzelf, DJ Magic.
1: Ik ook niet.
0: Dat is waar. Winnaar van M&M Start to DJ 2022. Dat sowieso. Jij kan nog nummers aanvragen in de app van M&M. Kan je nog doen. 7 minuten en 35 seconden. Dus doe het snel. Want voor je het weet is het gedaan. Wat gaat er nu komen?
1: Nu, wacht, hè. Ik heb hier iets klaarstaan.
0: Zo. Oh. Intoxicated.
1: Martin Solveig.
0: Martin Solveig. C'est en français, hein?
1: Ah, oui, c'est en français.
0: Intoxication.
1: Hij is gestopt, hè? Weet je dat al?
0: Nee.
1: Hij is dus gestopt met draaien.
0: Allee, zeg.
1: Je hebt dat vorige zomer aangekondigd. Dat vond ik wel hartverscheurend, hoor. Want ik heb er altijd wel naar opgekeken.
0: Allee, maar hij is misschien te druk bezig met de wereld te redden.
1: Misschien wel. Laat dat het zijn.
0: Dat zal het wel zijn.
1: Denk het ook.
0: Maar nu, party time.

0: Ja, het heeft allemaal te maken met een berichtje dat we kregen van luisteraar Maxime Dumont, 29 jaar uit Zulte. Gaan we eens horen?
1: Ja.
0: We gaan eens horen. Magic Saturday. Maxime. Ja. Hallo.
2: Hallo.
0: Vertel het eens, wat is er allemaal aan de hand?
2: Ik heb mijn vrijgezellenfeest. Hier in Zulte.
0: Uh-huh.
2: Spittig. Het is al een lange dag geweest. Met een voetbaltrootje. Een zeebeker holen. Dus het is lastig.
0: Het is lastig. Jouw vrijgezellen. Jij gaat trouwen binnenkort.
2: Ja. Ah, proficiat. Ik ga trouwen binnenkort, ja. In juni.
0: Allee zeg, amai. In juni? Dus echt gewoon over een paar dagen?
2: Nee, juli.
0: Oké. Er is een fase van herstel. Slim gezien. Oké, wat heb je al gedaan voor de rest nog? Of wat staat er nog op de planning?
2: We zijn gisteravond toegekomen in een huisje hier in Magna aan de Leien. We hebben lekker gegeten. En dan is het eigenlijk heel hetzelfde als vandaag. En dat is veel drinken, veel plezier, lachen met elkaar. Voilà. In een hot tub, in een sauna en plezier maken.
0: Massa. En ook met een opdracht, want jij moest een liedje aanvragen op de radio.
2: Klopt, het gaat eigenlijk heel het weekend door. Ik moet enorm veel opdrachten doen. Ik heb al moeten van locatie A naar locatie B raken zonder vervoer, zogezegd.
0: Ja.
2: Ik heb al moeten flesje wijn verkopen. Ik heb van alles moeten doen. En nu is het inderdaad de opdracht dat ik moet een liedje aanvragen.
0: Ik kan je vertellen, Maxime, de opdracht die is bijna geslaagd. Je bent al op de radio, nu nog een liedje aanvragen. Je hebt echt carte blanche. Wat mag het zijn voor jou?
2: Ik denk dat we gaan heel simpel doen. Een meezingetje, een vrijgezel.
0: Het lied Een Vrijgezel.
1: Ja, Een Vrijgezel die gaat pas slapen, dat toch, hè, Maxime?
2: Voilà.
0: Ja, nog nooit van gehoord, dus ik word echt... Ja, ik weet het. Ik ben echt van een andere tijd of zo, ik weet het niet. Maar jij hebt die op je USB-stick staan. Niet?
1: Ja, en ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord.
0: Oh my god.
1: Ik ernaar aan het luisteren was.
0: Dat kan toch niet, Maxime?
1: Herkende ik het wel.
0: Ah ja, oké, voilà.
1: Ja.
0: Ja, sowieso, dat is zo'n lied van ja, je kent dat wel als je het hoort. Oké, Maxime, dankjewel voor de suggestie. Succes daar. En geniet van de trouw en zo, hè, binnenkort.
2: Dat gaan we zeker doen. Dank je wel.
0: Lucas. Doei.
2: Tot binnenkort. Bye bye. Magic Saturday.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Wauw. Ik kende het niet, maar nu ben ik heel blij dat ik het heb leren kennen. Een vrijgezel.
1: Een vrijgezel van Benny Nijman, blijkbaar.
0: Van Benny Nijman. Oh, heerlijk. Speciaal voor Maxime, die gaat trouwen in juli. Zeg, het is bijna 9 uur. Dat wil zeggen dat het niet meer met verzoekjes gaat zijn, maar wel nog met...
1: Wel nog met Magic Summer. Ja, dat komt eraan.
0: Ja, en wat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk een uur lang de beste zomerhits in de mix. Die krijg je van mij. Dus ik blijf er nog een uurtje hangen. En ik gooi alles gewoon door elkaar.
0: En het ding is, dat is niet enkel vanavond. Want wanneer is het nog?
1: Het is elke dag 7 op 7. Kan je Magic Summer tussen 9 en 10 hier op M&M horen. Dus ik zou zeggen, tune in.
0: Ja, tune in. Het zijn de leukste zomerhits. De leukste vibes. Voor sfeer en gezelligheid. Een dikke...
1: Dikke 10 en ik zou er zelfs 11 durven geven. Echt waar.
0: Dat vind ik wel...
1: En 12 als ik zou kunnen.
0: Maar allee.
1: En 13 misschien ook.
0: Eerst luisteren, dan geloven. Dus blijf vooral plakken. En de groetjes thuis.
2: Het is 9 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog 2 andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De 3 inzittenden raakten lichtgewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere, onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar, Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
3: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
2: En hoe reageert die onschuldige man?
3: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen. En dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
2: Dankjewel, Lucas. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
4: Ja, was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan. En dat we de eerste wedstrijd goed starten.
2: Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. Het kan nog regenen vanavond, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig. Het wordt ook weer wat frisser, woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
6: Magic Summer.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: M&M Live.

0: VRT Max.
1: Tien uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Twee mensen zijn vandaag omgekomen bij een woningbrand in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. Er raakten ook vier mensen gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en ook de identiteit van de dodelijke slachtoffer staat nog niet formeel vast. Onder meer een branddeskundige en een wetarts zijn ter plaatse gegaan om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comeback-concerten in West-Europa dat toch mag doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt naar racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel plaatsvindt.
2: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus ja, wel spannend gewoon.
3: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
1: Het concert begon met wat vertraging door drukte aan de ingangen. Nu is het volop aan de gang. Het protest rond de arena verloopt rustig. De actievoerders houden borden omhoog en projecteren ook uitspraken die Kanye de voorbije jaren deed. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag drie weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. Drie mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start morgen van op pole position in de grote prijs van Monaco. De 19-jarige Antonelli reed vandaag de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van op de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Er kan nog wat regen vallen vanavond, maar stilaan klaart het op. De nacht is overwegend droog bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog. Het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen wisselvallig weer en frisser. Woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Make life sing.
1: Er waren de beloften, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: M&M Live.

0: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten licht gewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest gehouden bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mocht doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt na racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel kon plaatsvinden.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld. Dus ja, wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: Tijdens het concert hielden actievoerders buiten nog stil protest. Ze projecteerden onder meer uitspraken die Kanye de afgelopen jaren deed. Nu is het concert afgelopen. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. En Portugal heeft vanavond zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK ook gewonnen. Het speelde in Lissabon 2-1 tegen Chili. Portugal oefent komende woensdag nog in eigen land tegen Nigeria en op een zijn WK in groep K tegen Congo. De Rode Duivels wonnen eerder vandaag hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal tegen Tunesië met 5-0. Charles de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
3: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat dat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
0: In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, later komen er meer wolken. Het blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: M&M Live.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De achterstand die was opgelopen door de acties van zee- en kustloodsen raakt stilaan weggewerkt, dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Gistermiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten. De voorbije avond waren dat er nog maar 20, vooral op de Noordzee. In de havens valt de situatie mee. Vrijdag staakten de loodsen tegen een geplande pensioenhervorming. Ondertussen zijn ze weer aan het werk. Maar de onvrede is er nog. Er is dus nog kans op nieuwe acties. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoot de VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen. Niet alleen op militair vlak, maar ook wat betreft migratie.
1: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: Het Iraanse voetbalelftal zal voor zijn WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld telkens dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle, maar als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse team tijdens het hele WK in Mexico. Eerst was het nog de bedoeling dat het team in Arizona zou verblijven. Eerder deze week hebben alle leden van het Iraanse voetbalteam hun visum gekregen om Mexico binnen te kunnen. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen. Later komen er meer wolken. Het blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgene wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind. Want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo. Maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Albanië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Het gaat om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in het gebied in gevaar komt. Steeds meer betogers willen ook dat de Albanese premier opstapt. Die vindt dat het project goed is voor het toerisme in Albanië. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw felle kritiek gegeven op de Europese landen die ook lid zijn van de NAVO. Volgens Hegseth zijn die landen niet langer trouw aan de VS en zijn ze niet meer bereid om te doen wat ze deden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette-Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200. Op vrijdag. Mette-Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.